0: gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenste buiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaf het tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM, nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer open gaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal open gaan. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

might know of the original sin. And you might know how.

0: do.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak je niet ook trappen?
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
6: Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag coming-out day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even Tot Hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Twente FM Nieuws.
9: Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. En de realityserie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Het is Rotje Dekker, altijd fijn om mee wakker te worden. Welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 9 oktober. Het is in 1999 dat de Lockheed SR-71 zijn laatste vlucht maakt. Welke vliegtuig dat is, dat hoor je straks.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een leerling van het Twickelcollege in Hengelo is deze week open tuberculose vastgesteld. De GGD is gestart met een onderzoek om te achterhalen met wie de leerling contact heeft gehad. Het gaat om leerlingen en medewerkers van de school waarmee dus contact is geweest. De gemeente Almelo wil jongerenoverlast eerder aanpakken. Daarom komen er meer jongerenwerkers op straat en worden extra boa's ingezet. Volgens burgemeester Kotterland van Almelo moet er meer evenwicht komen tussen het voorkomen van overlast en het straffen van jongeren die overlast veroorzaken. Lees het na op 120.nl. En aan de Van Alphenstraat in Oldenzaal is donderdagavond een auto in brand gevlogen. Volgens buurtbewoners dat de bestuurder kort daarvoor thuis gekomen van haar werk. Een buurtbewoner heeft geprobeerd de brand zelf te blussen, maar dat ging niet. En Heracles gaat vanavond aan de bal. Opnieuw kans om periodekampioen te worden. RKC Waalwijk komt in Almelo op bezoek. En trainer Vincent Heilman van Heracles die hoopt dat het bronzen schild vanavond in Almelo blijft. Nou, dat hopen we natuurlijk allemaal. Regenachtig vandaag. Vanmiddag wat buien regen. De zuidenwind trekt flink aan en het wordt maar 15 graden op deze vrijdag. Welkom, Twente wordt wakker. Straks gaan we het hebben over hoe de situatie is qua werkenden in den regio. We gaan nog naar de landgoed Twente Marathon. En we hebben nog een leuk festival te doen in Almelo. Thijs Kemperink is vandaag om de week door te nemen. En nu zie ik C.G. Lewis verschijnen. Dit is Sweet.

een parochie. Tot die tijd vielen de inwoners voor een kerk onder Oud-Marsum. En met het nieuwe besluit kreeg Almelo een eigen pastoor en een kerkmeester in 1299, 9 oktober. De kerk was gewijd aan de Sint Gregorius en Sint Mauritius. En het was een belangrijke stap in de ontwikkeling van Almelo als zelfstandige plaats. We hebben het over 1299. De Lockheed, die verdwijnt, die maakt zijn laatste vlucht. De SR-71, 1999, en dat was een strategisch verkenningsvliegtuig die op grote hoogte kon vliegen en lange afstanden kon doen. Bijnamen de Blackbird en de Habu die gingen op deze dag uit de vlucht. 1999, de Lockheed SR-71, legendarisch vliegtuig. En 1967, legendarisch moment, want voor het eerst is er een naakte vrouw te zien op de Nederlandse televisie. 9 oktober 1967, de 21-jarige kunstenares Phil Bloem poseerde op die dag naakt in het tv-programma Hoepla. En ze werd ermee de eerste Nederlandse icoon die zeg maar op de beeldbuis te zien was zonder kleding. Ja, ja. Deze dag, 9 oktober 1967. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. 9 oktober, de hits van. En Dum de Dum komt binnen op 39 met Melody MC, oftewel Melody MC met Dum de Dum. I'm the Only Love van Melissa Etheridge is te binnenkomen op 38. En op 34, If I Had No Loot van Tony Tone en Tone. You Got Me van DJ komt binnen op 31. En de hoogste nieuw binnenkomen was van Meatloaf. I Do Anything For Love op nummer 30. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 37.

0: Uiteindelijk wordt het nummer 4. Staat 13 weken in de top 40 deze Ruby Calling Out Your Name van René Vroeger. En die kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40 op nummer 37. Wat waren de andere hits? De top 3. It Keeps Raining van Biddy McLean staat op 3. Op 2 Faces van Too Unlimited. En op 1 blijft staan na 14 weken WhatsApp van de Four Non Blondes. 9 oktober 1993 was dat de nummer 1.
1: Oh.

0: James Morrison, Slave to the Music hier op de Twente Radio. Het is 7:58. Straks gaan we het hebben over de Landgoed Twente Marathon. Die zit eraan te komen. Morgen gaat die van start. En we gaan naar de arbeidsmonitor van Twente. Edwin van der Wiel straks vertelt daar meer over. En de streeknieuws komt er ook aan.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
1: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
4: Van alle soorten holts, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
5: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
6: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Man.

0: www.voetklachtenadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 1 over half 8, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
1: Dag Martijn.
2: Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator.
1: Martijn, dankjewel. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer BOA's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Engeloze staatsfracties willen dat wethouder Benno Brand de raad regelmatig bijpraat over verbetering van gemeentelijke dienstverlening. Uit rekenkameronderzoek blijkt dat dienstverlening bijvoorbeeld op de gemeentewebsite beter kan. Het college stelt een lijst met aanpassingen op om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren bij vragen over uitkeringen, parkeervergunningen of meldingen. En het plein rondom het Roosendaal, Tetum en de museumfabriek aan de Stoinksbleek in Enschede gaat op schop met nieuwe klinkers, meer groen, nieuwe riolering en betere verlichting. De oude natuurstenen flagstones worden verwijderd omdat ze regelmatig kapot gereden worden en slecht toegankelijk waren voor rolstoelen en rollatoren. Het definitief ontwerp bevat input van omwonenden en naast buiten van er ook intern dingen. En dan heb ik het weer nog voor Twente. Vandaag begint bewolkt, er valt nog een beetje regen langs de oostgrens. De regen trekt wel weg, de zon komt er af en toe bij, ontstaan ook weer buien. En vanmiddag is een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het wordt 14 tot 15 graden.
1: Dankjewel Frank, we gaan even naar het wegdek, want het laten we leven weinig aan vertragingen. Dat scheelt, alhoewel de Lutter de Duitse grens wordt genoemd. Zowaar rond dit tijdstip, 3 minuten over 3 kilometer. En een tweetal controles op de Alcofleerstraat in Enschede staan ze te controleren. En op de Gronauzenstraat ook in Enschede bij de richting Altus, lidmeister.nl. Wat doen wij qua arbeid in deze periode? Straks het antwoord van Edwin van der Riel hier op Twente FM. Nu in de serie What You Gonna Do With My Lovin'.

0: En hallo hier op Twente FM. Het is 8:11 in de Volksmond. Bijna 7:15. En daar is Edwin van der Wiel. Goedemorgen, Edwin.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Je hebt weer een nieuwe arbeidsmonitor. Altijd interessant. Vertel eens, hoe ziet het eruit voor Twente?
1: Ja, goed, altijd moet ik natuurlijk zeggen dat ik hem niet alleen maak, samen met collega's van Kennispunt Twente. Maar in ieder geval, we hebben dit keer ook aandacht besteed aan de banenontwikkeling in Twente. En we hebben de cijfers van 2025 en 355.000 mensen zijn aan het werk in Twente. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal uit Twente komen, maar als je dat vergelijkt met de bevolking is meer dan de helft, de verhouding is meer dan de helft. Dus dat is heel interessant. Ook er is een toename van het aantal banen. 3000. Er is wel sprake van een afvlakking ten opzichte van de afgelopen jaren. Oh. En dan moet ik wel zeggen dat het de afgelopen jaren wel erg snel ging. En ja, je kunt ook afvragen van hoeveel mensen willen er nog werken in Twente die dat op dit moment nog niet doen. Als we dat vergelijken met Nederland, zitten we eigenlijk zeg maar op het Nederlands gemiddelde van hoeveel mensen uit de groepen 15 tot 74-jarigen dat werken. Dus je kunt je afvragen van kan het nog meer? Ja. Daarom ook die afvlakking.
0: Ja, maar er zijn dus mensen die dus, ja, dat is al veranderd natuurlijk, die kunnen werken, maar niet willen werken. Of ja, dat dus eigenlijk een beetje, dat wringt.
1: Oh nee, dat valt wel mee. Dus er zijn er steeds minder mensen die zeg maar die willen werken, maar nog niet werken. Of die gezocht hebben dat werken en nog niet werken. Dus dat nemen we af. Wij noemen dat het onbenut arbeidspotentieel, zoals het heet. Oh, ja. En dat is de afgelopen jaren echt sterk naar beneden gegaan. Voornamelijk omdat iedereen die wilde werken, heeft een baan gevonden. En nu zitten we op een soort van, ja, van keerpunt misschien wel. Dat zullen we in de komende jaren wel zien. Waarbij dus zeg maar iedereen die wil werken in Twente zo ongeveer wel werkt. Maar dat er eigenlijk vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden. Wat we overigens wel zien, is dat mensen die in deeltijd werken, een deel daarvan wil wel zeg maar meer uren werken. En dat past niet altijd zeg maar in de baan of de combinatie met werk en thuis. Dus dat is wel nog een groep waar zeg maar nog wat rek in zit.
0: Ja, het is wel een puzzel langs de brand. Hè? Vroeger ging je gewoon op maandag naar de baas en kwam je de vrijdag weer terug. Maar het is tegenwoordig allemaal anders, hè? Puzzeltje
1: leggen. Ja, nee, wat dat betreft, kijk, als we de reclames moeten geloven, zijn we allemaal uniek. En dat past ook in het arbeidspatroon. Niet iedereen wil meer van 9 tot 5 werken. Ja. En dat is misschien wel goed ook, want ja, we willen natuurlijk ook wel eens wat drinken op het terras. Dus ja, dat moeten ook mensen zijn die s'avonds of in het weekend werken. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over de zorg en noem alles maar op, hè, de ploegendiensten. Ja.
0: Mm-hmm. Goed uitgelegd. Over het algemeen, hoe staan we ervoor? Wat geef je voor cijfer voor Twente, Edwin?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Normaal doen we niet aan rapportcijfers.
0: Nee, dat weet ik. Daarom niet.
1: Als we ze 7,5 is wel een mooie, denk ik.
0: Ik vind het mooie.
1: Het is een perfecte. En ja, we hebben natuurlijk ook te maken met die vacatures die toch weer wat toenemen. Het aantal vacatures. Dus dat is toch een teken dat de vraag vanuit het bedrijfsleven en vanuit anderen groot is. Maar dat niet iedereen, ja, dat er geen werknemers zijn die erop in willen springen. Dus je praat over bijna 3 vacatures die zeg maar openstaan op dit moment. Als je kijkt naar het aantal werkzoekenden. Dus werkzoekenden hebben behoorlijk wat keuze.
0: Ja, dat is op zich positief. Mm-hmm. Dus wat dat betreft nog werk genoeg in plaats van een andersom. Ja. Dus hartstikke goed. Wanneer is de volgende, Edwin?
1: Die zal eind dit jaar en begin volgend jaar verschijnen. Dus dan bel ik je wel weer een keer.
0: Ja, je trekt maar aan de bel. Hartstikke goed. Edwin van der Wiel, dankjewel. En een goed weekend voor jou.
1: Jij ook, tot ziens.

0: Limburg.
1: Onder andere jaren vandaag, Hand van de Tocht. Wie kent hem niet? 79, koffietijd. Sharon Osbourne, vrouw van Ozzy Osbourne, wordt 74. En Henk-Jan Smits, de presentator, Max-presentator staat hier. Ja, dat is hij. Zeker weten we, 65. En Georgina Verbaan is ook onder andere jarig. Zij wordt 47. Gefeliciteerd. En een mooie dag. En ook op mijn lijstje. Hij wordt 78. Jack.

0: Dit deed hij samen met Darius Clemens, You're a Friend of Mine. En die Jackson Brown, die is 78 geworden. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Wij gaan naar Frits. Frits Zuttenhuis, we gaan naar de Landgoed Twente Marathon. Frits, goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen.
0: De spanning stijgt, morgen gaat het weer los.
1: Ja, echt hè. Zo'n zin in, wat een leuke dag weer.
0: Ja, ja, ja. Je bent al aan het opbouwen of je bent al zelf met de marathon bezig? Wat gebeurt er allemaal?
1: Ik loop nog eens buiten. Ik ben nog even wat meters aan het rennen voor de marathon die volgende week zelf gaat lopen.
0: Oh, ajoe.
1: En dan moet ik snel door, want ik moet om 9 uur melden bij Femke. Femke is de pasbaas en die heeft een hele lijst met opdrachten voor mij wat allemaal gebeuren moet vandaag.
0: Ja, het was vroeger andersom, hè?
1: Hoezo?
0: Nee, was jij de baas?
1: Nou ja, we doen niet aan bazen, maar inderdaad, Femke is nu de voorzitter. Maar Femke richt altijd start finish, dus in deze dagen ben je ondergeschikt naar Femke en die bepaalt wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dat is altijd strak geregeld, dat weet ik wel. Een strak draaiboek, wat anders lukt het natuurlijk ook niet met de Landgoed Twente Marathon. Even over jou, toch even interessant. Volgende week marathon, zeg je, wat zeg je nou?
1: Ja, volgende week marathon. Ik ben nu nog even aan het rennen. Volgende week ga ik naar Amsterdam toe. Om daar de marathon van Amsterdam te doen.
0: Oké, nou vind ik knap hoor. Goeie genade. Ga er maar aan staan. Maar het is zuurstofrijke lucht nu, hè?
1: Ja, en dat moet natuurlijk allemaal gebeuren tussen de LTM. Maar dat is de hoofdmoot dit weekend. Ja. Dus dan proberen we alles eromheen te veranderen.
0: Goed zo. Hey, ja. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Wat gaat er nog gebeuren? Wat kunnen mensen ervan meemaken morgen in dit geval?
1: Ja, we zijn vandaag nog bezig. We hebben vandaag nog 35 man bezig met opbouw. Mm-hmm. We zitten bij Landgoed en Meuleman zijn we bezig. Start-finish, de tent die staat al, de podia die staan al, de hot-ups staan er al. Hot-ups moeten nog gevuld worden vandaag. Onderweg zijn we druk bezig om alle posten mooi te maken, tenten op te zetten. Want er wordt een beetje onbestendig weer, tafels neer te zetten. En dan worden de voorbereidingen getroffen voor de hapjes en de drankjes die de mensen krijgen. Daarnaast is er Mario Matenaar, onze vrijwilligercoördinator. Die regelt alle 185 vrijwilligers morgen. Dus die moeten allemaal perfect worden geïnstrueerd wat ze morgen moeten doen, wat ze morgen kunnen doen. En ook op zo'n manier dat ze allemaal nog een beetje energie over hebben om morgen naar het even een fijn feestje te vieren.
0: Juist, dat is ook belangrijk. Zonder waarop te ruimen, zonder vrijwilligers doe je niks wat dat betreft. Hey, wat gaan de mensen ervan merken? Wordt er nog ergens overgestoken of zo met een speciale halte? Of weet ik veel wat. Vroeger was er namelijk zo.
1: Ja, nee, we beginnen geen speciale halte. We hebben wel een aantal posten waar je makkelijk kunt parkeren, waar mensen makkelijk kunnen komen om te kijken. We hebben onder andere midden in het dorp op het plein bij de kerk.
0: In Denenkamp?
1: In Denenkamp, ja, daar zag je vorig jaar ook dat heel veel mensen kwamen kijken en de deelnemers aanmoedigen. En de eerste loper komt daar rond 12 uur langs en de laatste gaat rond 3 uur weer weg. En daarvoor hebben we de Land van Sinkgraven. Die is ook mooi toegankelijk. We hebben een mooie parkeerplaats erbij. Dus dan kunnen de mensen ook mooi kijken, aanmoedigen. Maar als je wil, nog een beetje sfeer meer proeven.
0: Hartstikke goed. Hoe laat gaat het van start morgen?
1: Half tien gaat de eerste groep weg. Kwart voor tien gaat de tweede groep weg. En om 10 uur gaat de derde groep weg. En we hopen dat iedereen rond de 4 uur, kwart over 4, 4:30 weer terug is.
0: Nou, hartstikke gezellig. Super. En het weer zal ongetwijfeld goed komen. Maakt niet uit. De lol en belevenis is het allerbelangrijkste. We gaan het meemaken morgen. De Landgoed Twente Marathon 2026. Frits, even terug naar jou. Wat loop je nu op dit moment? Is het druk op de weg? Of wat gebeurt er allemaal?
1: Het regent een beetje. Het is lekker weer. En ik heb een beetje onrust in de hoed, om het zo maar te zeggen. Ah. Want ik wil snel naar huis. Ik wil onder de hoes. Ik wil me melden bij Landgoed en Meuleman om daar bezig te gaan.
0: Heel goed.
1: Ik zal even gas geven en dan ga ik die kant op.
0: Op hoes aan voor de marathon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
4: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Het onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan, kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd. En president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Duiven. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Beautiful Weather.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van 9 oktober 1999 is de Lockheed SR-71... die zijn laatste, allerlaatste vlucht maakt. 9 oktober 1999.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Bij een leerling van het Twickel College in Engelo is deze week open tuberculose vastgesteld. TBC, de GGD is gestart met onderzoek om te achterhalen met wie de leerling nou contact heeft gehad. Het gaat om leerlingen en medewerkers van de school. Check het op 120.nl. En de gemeente Almelo wil jongerenoverlast eerder aanpakken. Daarom komen er meer BOA's en jongerenwerkers op straat. Volgens burgemeester Cotterland moet er meer evenwicht komen tussen het voorkomen van overlast en de straffen van jongeren die overlast veroorzaken. Ook dat verhaal op 120.nl. En aan de Van Alphenstraat in Oldenzaal donderdagavond een autobrand gevlogen. Volgens buurtbewoners was de bestuurder kort daarvoor thuisgekomen vanaf werk. En Heracles Almelo krijgt vanavond opnieuw kans om periodekampioen te worden. Dat zou mooi zijn. RKC Waalwijk komt op bezoek in Almelo. Trainer Vincent Helman die hoopt dat het bronzen schild in Almelo blijft. Check dat verhaal ook op 120.nl. Vanochtend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag iets droger. De zuidenwind trekt flink aan. Later weer buiige regen. En het wordt op deze vrijdag 15 graden.
2: Word wakker met Twente FM.
0: Straks gaan we naar de muziek in Almelo. We gaan nog iemand in het zonnetje zetten in Lossen. En we hebben dit uur Thijs Kemperink. We gaan, zoals dat heet, de week doornemen. Ja, en meer zaken die ons raken. Onder andere 6 op rij, straks na 9 uur. Leuke wensen, leuke muzikale wensen. Laat het vast weten via de vernieuwde 120-app.

0: Het is Rick Astley, Together Forever. En ja, dat dacht ik, was dat een dikke hit. Zeker weten. En wat ook wel een dikke hit is in Almelo, dat is het Bok & Blues Festival. De zevende zit er aan te komen. Robert, goedemorgen.
1: Ja, hoi, met Ruud.
0: Of Ruud, goedemorgen. Ja, ja. Robert is je kampioen.
1: Ja, klopt.
0: Ruud de Jong, welkom. Goed zo. Bok & Blues, dat was zich qua titel al goed aan. En nu de rest nog, hè? Vertel eens.
1: Nou, we hebben de hele binnenstad in Almelo vanavond overal bandjes neergezet. En op zaterdag is er ook nog een programma bij 7:30. En veel blues. En alle horeca-gelegenheden hebben lekkere bokbiertjes aan de tap.
0: Ja, dat is een goede combinatie, ja. Natuurlijk. Heerlijk. Ja. En ook een

0: altijd een bluesfestival gehad. Dat is al 20, 30 jaar geleden. Maar ja, blues is wel echt iets... de Almeloze publiek vindt dat wel mooi. Ja.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Hey, hoe gaat het er ongeveer uitzien vanavond als we door Almelo heen lopen?
0: Nou, we beginnen bij Niels Café om 7:30. Dat is de eerste band. En dan is er een soort blokkenschema. Dat gaat gewoon de hele avond door. Tot diep in de nacht kun je overal blues bekijken, zeg maar.
1: Oké, okay, je hoeft niks te missen, begrijp ik.
0: Nee, klopt. Nee, het gaat in één streep door, zeg maar.
1: Ja, hoe kom je aan dat blokkenschema? Hoe kun je dat allemaal bekijken? Is dat via de website of zo?
0: Ja, via de website. Maar die boekjes liggen ook bij alle horeca. Dus je kunt zo'n boekje oppikken. En dan kun je precies zien wat je zelf leuk vindt.
1: Oké. Okay.
0: Dat we uitpikken, ja.
1: Hey, waar komen al die artiesten vandaan? Of de muzikanten die optreden?
0: Voor deze keer, ze komen altijd overal vandaan. Maar deze uit Brazilië, Zwitserland, Italië. En natuurlijk ook gewoon uit Nederland.
1: Ja. Is er niet de hele klus om die bij elkaar te krijgen?
0: Ja, nou, ik zeg al, die Robert is daar, die doet dat werk. En die gaat soms ook naar Amerika om echt leuke artiesten op te zoeken, zeg maar. Dus die zit wel helemaal in dat blueswereldje, zeg maar.
1: Oké, okay. En als we nou willen bekijken, moeten we nog betalen of is het dan gratis? Want die mensen moeten natuurlijk wel deze kant op kunnen komen.
0: Ja, gedeeltelijk is subsidie. We hebben natuurlijk een paar goede sponsors.
1: Ja.
0: Waaronder Vinyl in Albergen, het Vinylparadijs. En een stukje subsidie. En bij Hof 88 is het een plusconcert, daar moet je voor betalen. Maar in de horeca is alles gratis.
1: Dus, oké, dat is wel vrij uniek, moet ik zeggen. Ja.
0: Ja.
1: Nee, want ik zie een stuk op 120.nl met zo'n podcast geweest, ook over dit hele gebeuren met Tom Verberg. Ik zie dat jullie €16 hebben overgehouden vorig jaar.
0: Ja, mooi, hè? Ja.
1: Dat zijn bedragen, hè?
0: Ja, we proberen in ieder geval al het geld dat we krijgen zo goed mogelijk te besteden.
1: Heel goed, heel goed. Ruud, hoe laat begint het allemaal vanavond?
0: 7:30 is de eerste band bij Niels Café.
1: Bij Niels Café, goed zo. En is er nog een website ergens of is het gewoon lekker op de fiets komen en klaar is Kees?
0: Een website bedoel je? Of
1: een website waar we wijzer kunnen worden. Tenminste, waar we alvast een boekje kunnen bekijken. Bij wijze van spreken.
0: Bokenblues.nl. En op de Facebookpagina staat ook heel veel informatie.
1: Goed zo, lekker genieten. Wat is jouw favoriete bokbiertje trouwens dit jaar? Heb je al geproefd?
0: Ik vind het toch Jan Bokbier het lekkerst.
1: Oh ja, dat staat bij iedereen bovenaan op een of andere manier. Dat hoor ik veel meer. Nou, wordt tijd dat we dat weer gaan proeven. Mooie gelegenheid ervoor vanavond. Dankjewel Ruud de Jong.

0: Tijding hier op Twente FM. Leerlingen verrassen hun geliefde schaakleraar Gerard Poorthuis. Dat gebeurde in Losseuk. Arie Frederiksen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat hing ook in de wensboom, begrijp ik.
1: Ja, het lag in de wensbox inderdaad, die ernaast stond. Ja, een fantastisch mooie wens van de team Veldzijde, zowel de leerlingen als de docenten.
0: Hartstikke goed. Ook dit soort dingen kunnen. Hoe is dat precies gegaan in de praktijk?
1: Nou, we hebben Gerard Poorthuis verrast nadat hij enthousiast weer een schaakles heeft gegeven. Wij overvielen hem samen met André Gussiklo, de directeur van Veldzijde. En we hebben hem mooie woorden toegeworpen over zijn enthousiasme, hoe hij met de kinderen omgaat. En dat hij eigenlijk al jaren dit doet voor de kinderen. En dat op zijn 80ste. En dat vol enthousiasme. Maar hij zegt ook, het houdt me jong. Dus dat is ook fantastisch hoe hij dit doet.
0: Nou ja, om je brein jong te houden inderdaad. Om een beetje schaken. Ik kan het niet eens, moet je nagaan. Dus wat dat betreft kan hij een keer langskomen wat dat betreft.
1: Ik ook niet. Dan gaan we samen, Wim. Want
0: dat lijkt me leuk. Ja, schaakmat.
1: Ik wil het ook graag leren.
0: Goeie genade. Echt, als ik er naar kijk, denk ik van Oké, nou, laba, weet je, dat soort dingen. Maar goed, ik vind het knap allemaal. Zeg, is dit door de school en door de kinderen aangedragen op één kaart? Want jullie doen die wensboom. Kun je nog even uitleggen hoe dat ook weer zit?
1: Ja, we hebben inderdaad vorig jaar is die wensboom geopend. Mooi versierd door onder andere Lossehof en Avelijn. Maar ook de kinderen van Veldzijde hebben een prachtige bijdrage geleverd. En na de opening kon iedereen een wens invullen. Dat kon eigenlijk de hele maand trouwens van december. En de wensen zijn in januari allemaal bekeken. En door het jaar heen worden ze vervuld.
0: Hartstikke goed.
1: En in dit geval hebben wij ook deze wens als laatste voor dit seizoen uitgekozen. En we hebben in december gaan we weer een nieuwe boom plaatsen. En dan hopen we weer fantastisch mooie nieuwe wensen te kunnen ontvangen.
0: Goed zo. Waar staan de bomen? Want er waren er meer afgelopen jaar.
1: Dat klopt, we hebben er nu in totaal 11 gaan we er straks plaatsen.
0: Okay.
1: Zal ik ze allemaal even opnoemen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, laat me komen.
1: Natuurlijk, laten we dat doen. Losser, Oldenzaal, Enschede voor het eerst, Almelo. We gaan ook in Aalten, Groenlo. Even denken, Goorborne, Hengelo. Ben ik er al? Te Bergen gaan we het ook doen, Haaksbergen.
0: Oké. Ja, ik heb ze niet gevinkt hoor. Het kan best zijn dat ze allemaal hebben gehad.
1: Ik moet het even uit mijn hoofd doen.
0: Hoe dan ook, er worden steeds meer wensbomen geplaatst. Dat gebeurt zo meteen in december. En dan kunnen mensen dus weer wensen aandragen voor volgend jaar. Om mensen in het zonnetje te zetten. Daar komt het op neer, Karin, toch?
1: Daar komt het op neer. En wat ook heel erg een mooie start is, dat we juist een mooi podium bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. En dat we bij in iedere gemeente ook een school uitnodigen om ook te helpen. En we proberen ook mooie interacties tussen de leerlingen en deze cliënten te creëren. En dat is al een hele mooie start van het wenstraject die daarna gaat volgen.
0: Goed zo. Nou, mocht er nu zijn, Karin Frederiksen, trek aan de bel. En ik hoor graag wanneer de eerste boom geplaatst wordt. Goed weekend.
1: Ga ik zeker doen. Geluid,
2: als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
5: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Het is bijna 3:30. Is de hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
5: Martijn.
6: Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14.
5: Dankjewel Martijn. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer BOA's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Engeloze staatsfracties willen dat wethouder Benno Brand de raad regelmatig bijpraat over verbetering van gemeentelijke dienstverlening. Uit rekenkameronderzoek blijkt dat dienstverlening bijvoorbeeld op de gemeentewebsite beter kan. Het college stelt een lijst met aanpassingen op om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren bij vragen over uitkeringen, parkeervergunningen of meldingen. En het plein rondom het Roosendaal, Tetum en de museumfabriek aan de Stoinksbleek in Enschede gaat op schop met nieuwe klinkers, meer groen, nieuwe riolering en betere verlichting. De oude natuurstenen flagstones worden verwijderd omdat ze regelmatig kapot gereden worden en slecht toegankelijk waren voor rolstoelen en rollatoren. Het definitief ontwerp bevat input van omwonenden en naast buiten van er ook intern dingen. En dan heb ik het weer nog voor Twente. Vandaag begint bewolkt, er valt nog een beetje regen langs de oostgrens. De regen trekt wel weg, de zon komt er af en toe bij, ontstaan ook weer buien. En vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het wordt 14 tot 15 graden.
5: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Inderdaad, beleven, bijna te beleven. Het is nattig, het is alleen maar nattig. Voor de rest rustig, het valt allemaal mee. Eén controlepost wordt er gezien op dit moment. Door flitsmeister.nl wil niet zeggen dat ze nergens anders staan, maar flitsmeister.nl meldt de Auke Vleerstraat in Enschede. Mocht je daar in beide richtingen rijden en te hard gaan, dan heb je bingo. Dus kijk een beetje uit, doe voorzichtig, pas een beetje op.

0: Bass Persuaded hier op Twente FM. Op vrijdagochtend, vandaag een natte dag. Vanmiddag heel iets droger en later weer nattigheid. En die nattigheid is buiige regen en dat wordt 15 graden. Lekker weer op Bieden Kachel te zitten. En kijk eens wie Bieden Kachel zit. Het is Thijs Kemperink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of niet Bieden Kachel?
1: Buiige regen.
0: Wat zeg je allemaal?
1: Buiige regen.
0: Buiige regen. Ja, dat staat hier. Ja, ik ben het weerbericht eigenlijk helemaal zat, want dat, ja, dat hoor je dan te zeggen op de radio, maar het klopt nooit, weet je. Het is, we zitten er altijd naast met z'n allen. Ik hoor er altijd drie.
1: Ja, maar regen komt vaak in de bui.
0: Ja, vaak wel, ja. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, het is weer gedoe. Maar wel lekker nat en zuurstofrijk. Heb je nog gelopen vanochtend of nog niet?
1: Dat ga ik zo doen.
0: Dat dacht ik al. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Hey Thijs, vorige week even drukte, maar je had groot nieuws vorige week. Ik denk, daar moet ik het toch even over hebben. Voor volgend jaar.
1: Wat was mijn grote nieuws?
0: Nou ja, je gaat op de planken met z'n drieën, toch?
1: Oh, ja. Oh, dat was, ja.
0: Ben je het alweer vergeten?
1: Je zit nou zo in het seizoen dat er elke week wel iets is. Want vorige week hebben we ook weer, we hebben bekendgemaakt dat Muiters er weer aankomt voor de komende kerst.
0: Ja, ja.
1: Dus dat we weer kerstshows gaan doen. En dan zitten nu van de week weer met de eindejaarsconferentie bij elkaar gezeten. Dus ja, dan ben je dat andere. Dat gaat heel snel. Dus ja, inderdaad.
0: Ja, maar het is wel leuk. Ook deze periode altijd leuk. Maar dan ben je al hartstikke druk, hè. Zometeen is tussen kerst en oud en nieuw, dan ben je, na oud en nieuw, dan is het klaar. Daar zijn de knollen op.
1: Nou nee, 2 weken is, of 10 dagen en dan gaan we gewoon verder met de tour. Okay. Maar dat is, als ik de knol op heb, dan geef me 3 dagen en dan ben ik er weer hoor.
0: Nee, dat, zo gaat het ook vaak, maar wel mooi. Gigantisch druk. Ja. Maar wat gaat het worden volgend jaar met Manuel en ook Laurens de Den? Ik bedoel, dat is toch wel een speciale combinatie moet ik zeggen. Logisch, een combinatie op zich, maar toch.
1: Ja, nou ja, dat vond ik ook. En ik heb al, we hebben altijd, als we de eindejaarsconferentie spelen, en dan maakt het niet uit of we met z'n drieën zijn, of dit jaar zijn we compleet weer met de hele club van 5. Maar dan heeft iedereen een kleedkamer, alleen André en ik deelden altijd de kleedkamer.
0: Oh.
1: En dat is al vanaf het begin. Dus dat betekent dat we elkaar gewoon met rust laten, maar dat we ook wel lol hebben. En dat gaat eigenlijk heel organisch. Dus de een merkt aan de ander, oh, nou zit hij in de voorbereiding, laat lekker zitten. En soms dan merk je van, oh ja, nou is het wel tijd voor een gesprekje of een grapje. Of wat voor mij heel fijner dan is, dat als ik dan een grapje heb die dag bedacht. En ik denk van ja, want bij de eindejaars weinig te oefenen, zeg maar. Dus dan moet alles spot on. Dan is het heel lekker om een bak koffie in het grapje te laten horen. En dan, misschien moet je hem zo doen. En dan gaan, laat ik vanavond maar proberen, dan zie ik het wel. Ja. Dus dat maakt ook dat je relaxed bent. Dit heb ik met André eigenlijk altijd gehad. En we hebben ooit goede tukkers, zijn geen motherfuckers gedaan met Ernest Beuving. En dat deed ook altijd een maand, 5 weken per jaar. Maar wegens omstandigheden kunnen we dat nu niet spelen. En ik vind het wel leuk om altijd samenwerking te hebben. Maar dat komt met Erwin Nepp en zo. En Laurens is de regisseur bij de eindejaars. En die, die komt dan altijd op zo'n dag dat we spelen in binnengelopen. En dan zijn we met z'n drieën dus. Ik zeg altijd tegen hem, waarom doen we niet eens keer wat met z'n drietjes? Want Laurens is ook een goed scenario schrijver. Is een acteur. Is een regisseur. Dus ook echt een theaterspeler. André is een muzikant en hij zegt een cabaretier en ik ben een cabaretier en een comedian. En als we die nou eens gaan bundelen en of we dan wat scènes met elkaar gaan spelen, wat ook richting acteren gaat, alles mag. Als het maar grappig is en als het mijn streektaal is, want dat hebben we meteen gezegd. Als we het doen, dan doen we het in onze eindtaal.
0: Ja.
1: En toen hebben we gezegd, dan is het wel leuk om dat te gaan maken. En het impresariaat gebeld en zegt, ja, dit is echt een gaaf idee. Dit is echt van en voor Tukkers en Zalland en Achterhoek natuurlijk en Drenthe. Dat maakt niet uit waar mensen een dialect omarmen.
0: Te gek.
1: En toen werd het Kemperink Manuel en Den van Tenden.
0: Ja, de Grevenmoord. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, de Grevenmoord.
0: De Grevenmoord, ja.
1: Weet je wat het is?
0: Nee, ik heb geen idee daarom.
1: Dat is een viaduct bij de Lutte.
0: Is dat zo? Oké.
1: Ja, en als je daar langs rijdt, dan lees je dat. En dan denk je, wat betekent dat in godsnaam?
0: Ja. Ja.
1: Nou, wij weten het niet. En toen dachten we, als we het dan toch niet weten... en we weten ook nog niet wat we gaan doen... dan is dat een heel mooie titel van de show.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Dus slaat ja. Werkelijk waar helemaal nens op.
0: Nee, maar dat is juist het leukste. Maar weet je, wat je nou zegt... dat heb je ook met parkeerplaatsen en zo. En daar hangen ze een naam aan. En dat heeft dat te maken blijkbaar met een boom die er staat. Maar ook zo'n viaduct. Ja, je kijkt erop. Sommigen weet je ook nog waar ze liggen. Maar de Greve Mort heb ik nooit gehoord. Maar je bent er nog steeds niet achter wat het is.
1: Wij niet. Dat willen we eigenlijk ook helemaal niet weer. Het is niet dat we op onderzoek uitgaan. Laten we het filmen weer.
0: Okay.
1: Maar als je zegt van we spelen in dialect en je voorstelling hebt de Greve Mort, dan denkt iedereen, ja, dat is wel dialect.
0: Ja, inderdaad, dat is een goeie, zeg. Ja, wat een verhaal. Dat is ook een mooi verhaal,
1: ja,
0: trouwens.
1: Dus,
0: om
1: dus,
0: een naam aan te gaan van brug en zo, ja. Leuk.
1: Ja, er zijn ook echt, want verderop, volgens André eentje, er was over een soldaat die hop hop hop heet of zo. Maar dat vonden we te lange titel. Maar dat komt vast wel terug in de show op een of andere manier. Maar nee, dus omdat we totaal nog niet weten wat gaat worden, vonden we dit een leuke titel.
0: Hartstikke goed.
1: En zo volgend jaar richting de zomer, dan zullen we wel bij elkaar gaan zitten. Dan komen de ideetjes wel. En ja, het voordeel is dat André werkt heel last minute. Dus die kan heel erg van, oh, we moeten volgende week podium op. Oh, dan mag ik ook wel een keer wat gaan maken. Ik heb dat met comedy ook. Dat ik gewoon echt weer, als ik weet wat een thema is, dat ik dacht, laat mij maar gewoon mijn dingetje doen de zomer lang. Maar omdat we ook met z'n drieën dingen gaan doen, is het ook fijn dat Laurens heeft. Want Laurens is wel iemand die gemaakt gewoon script. En dan wil niet zeggen dat dat script wordt. Maar dan gaat hij dat rondsturen en dan zegt hij gewoon, nou, ga er maar aan het werk. En dan gaan wij daar wel in aan het werk. Omdat je uiteindelijk, als je wat met z'n drieën doet, moet je toch gaan voorbereiden. En dus dan heb je meteen ook iemand die de leiding dan pakt. Dus dan heeft ook iedereen de functie die daarbij past. En dan met z'n drieën wordt wel één georganiseerde bende wordt.
0: Ja, dat is het mooiste wat er is. De Greve Mort. Ik ga nog even op zoek naar dat viaduct.
1: Dat
0: is toch niet heel moeilijk. Is dat vanaf gewoon als je vanaf Duitsland naar Nederland hier rijdt of zo?
1: Ja, ja. Als je bij Lutte komt, dan zie je hem staan. En
0: het leuke is,
1: als je dus gaat googlen,
0: ja.
1: Kun je ook nog niet vinden wat het betekent. En er zullen vast mensen zijn die zeggen, ja, maar dat betekent dit. Maar dan is het ook niet meer leuk. Want dan kunnen we ineens gaan uitleggen wat het is. Dat is ook niet goed. Dus als mensen weten van, ik weet het wel, zeg maar niet.
0: Nee, precies. Gewoon zo laten. Hartstikke mooi. Nou, als je alle viaducten wil hebben, dan ben je nog wel even bezig met je optredens, denk ik.
1: Elk
0: jaar een viaduct.
1: Mooi,
0: ja, leuk.
1: Ja, maar dat is wel mooi, want je moet elk jaar een titel bedenken. En als wij nou zeggen van, na deze vinden we nog leuk om nog een keer weer een nieuwe show te maken, doen we gewoon een ander viaduct.
0: Ja. Ik ben voor. Hartstikke goed. Volgend jaar, hè, voor de goede orde, dat de mensen niet denken van die gaan er draaien. Volgend jaar pas, maar toch al...
1: Ja, volgend seizoen.
0: Ja, volgend seizoen dan. Oké. Hartstikke mooi. Hey, we gaan even naar de voetbal. Waarom? Gewoon omdat het weer gaat draaien allemaal. Die twee weken, dat is wel heel erg lang, hè, dat we geen Eredivisie hebben. Heb je dat gemist dan? Of ik wel althans?
1: Ja, nou ja, kijk, het is na... Voor mij persoonlijk, eerlijk te zijn, is dat ik best wel in aanloop heb. Want ik ga over twee weken in première met de show. Dus ik ben best wel, het is af. Dus we zijn met Dick Corbett, we zijn de puntjes op i aan het zetten. Maar dat zit nou best wel in mijn hoofd, daar ben ik heel erg mee bezig. Dus als ik dan speel en ik kom thuis en ik kan nog even een stukje Nederlands elftal kijken, denk ik, oh leuk. Dus omdat ik dan ook weet dat ik in die weekend toch niet naar de voetbal kan, dan mis je het anders. Alleen, ik vind een seizoen wat echt van start gaat en je bent echt lekker als team aan het draaien, je bent aan het staan en je neemt dan ineens een twee weken lange interlandperiode, ja, dat vind ik nergens op slaan.
0: Nee, hè?
1: Dat is veel te lang.
0: Ja.
1: Ook voor de supporters, ook voor de teams. Het werd even wel geoefend en zo, maar dat is toch anders. Dus, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dus
0: nou, je bent altijd bang dat ze uit hun vorm raken of dat ze uit ze het even kwijtraken in zo'n periode. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor meerdere teams. Maar dat denk je toch wel, weet je, ze zitten er net lekker in en dan toch.
1: Ja, ja, nou ja, en dat is natuurlijk voor de teams die het niet zo lekker ging. Misschien kunnen die dan een soort van reset nog doen. Dat weet je ook niet per se, maar dat gaan we zien. Maar ik vind, we hebben al interlandperiodes. dat je deze weekjes om moet doen, dan vind ik, ik vind dat te lang, maar goed.
0: Nee, dat is zeker zo. Nou ja, de bal gaat weer rollen. Even kijken, Fortuna ja. Sittard, we moeten uit, hè. Dat is ook wel een hele lastige in dat fantastische betonnen stadion daar in Sittard. Het is kil en koud en verschrikkelijk allemaal. Dus morgenmiddag geloof ik, morgenavond, dan weet ik het ook niet meer aan mijn hoofd.
1: Ja, mijn naam. Ja, ik denk dat sowieso voor Twente nou wel een belangrijke periode aankomt. Wat we denk PSV hebben gezien. Ik zat toen in Schotland, ik kwam terugvliegen weer wel. Dus ik zat dus op het vliegveld met mijn telefoon voetbal te kijken.
0: Ja.
1: Maar wat ik daar de tweede helft zag, ook voetballend. En vooral ook bij balverlies, dat zag er echt heel goed uit. En als we dat kunnen vasthouden, maar dan zul je dus zien, voetbal je team dat zelf wil voetballen. En Fortuna Sittard doet echt hartstikke goed, dus dat wordt al lastig. We krijgen Utrecht thuis. Utrecht heeft nog niet echt super aan het draaien, maar goed. Toch altijd Twente en Utrecht, daar hebben we het altijd moeilijk mee. Dan komen we AZ in en we voetballen tussendoor ook Europese potjes. Dus
0: ja, wat een
1: ik hoop dat jongens. Ja. Je moet je hele selectie goed fit hebben. Je moet gewoon kunnen wisselen ook. Je moet dus echt op meerdere plaatsen toch wel verwachten dat je af en toe even een speler ook wat die maar 60 minuten speelt of maar een helft. Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en Heracles kan vanavond uiteindelijk dan periodekampioen worden. RKC Waalwijk, maar is ook altijd lastig daar, hè? Oh nee, ze spelen hier.
1: Ja.
0: Waalwijk komt op bezoek. Wacht even, in Almelo. Oh. Moet lukken, toch?
1: Ja, want toch, het is ook gewoon. Soms dan heb je als Twente supporter iets zegt over Heracles, dat altijd zeggen, oh, Heracles, man, jullie weten en jij weet genoeg dat ik. Gewoon hoop dat die gasten het ook goed doen.
0: Zeker.
1: En dat
0: zeker.
1: We gewoon ook weer in de Eredivisie tegen elkaar uitkomen. Want dat is leuk. Dat kunnen we elkaar een beetje jen.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk om naar te kijken. Het is eerste divisie voetbal. Is af en toe echt. Ik denk van. Want lijkt wel effies die op een kluitje voetbal. Maar ik vind dat Heracles toch aardig goed doet.
0: Nou,
1: daar,
0: als ze dit hadden gespeeld. Zoals, als ze dit nou vorig jaar hadden gedaan. Dan waren ze niet gedegradeerd, denk ik. Weet je? Dat gevoel.
1: Nee, maar ja, dan krijg ik weer een andere manier van voetbal, een andere tegenstander. Ja. En, maar inderdaad, het lijkt erop dat je gewoon denkt van, zijn mijn team wel beter aan het draaien.
0: Ja.
1: En dan hebben ze zo'n spits die ineens de een naar de ander de intikt. Dus dat geeft de rest van het team ook een boost. Dus ja, kijk, als ze het volhouden. En het zou heel gaaf zijn dat ze vandaag natuurlijk gewoon winnen. Dat is,
0: zeker weten. Het bronzen schild blijft dan in Almelo, zoals dat heet. Tenminste, het staat ons op de site. Het bronzen schild. We gaan er mee maken. Goed zo. En Max gaat winnen, hè? Komend weekend.
1: Ja?
0: Oh, nee, we niet goed. Zeggen, kennen ze allemaal. Maar oké.
1: Okay. Ja,
0: speelgoed autootjes die stil blijven staan. Nou goed, gaan we de volgende keer weer over hebben. Want het is, ik heb nog vijf.
1: Dat is jammer, maar dat was natuurlijk vorige week echt een schande, hè?
0: Wat een blamage.
1: Maar dan weet je ook bijna zeker van. Als het echt heel hard regent, gaan ze niet meer rijden. Omdat die auto's gewoon niet meer doen.
0: Nee.
1: Dus de complete regenbanden. Want ze hebben vorige week pas gereden. Toen kon en toen reed iedereen op intermediates. Dus dat zit tussen de regenband en de slick in. Maar ze hebben ook nog regenbanden. Ja, die gaan ze nooit weg.
0: Nee,
1: die kunnen ze wel in de verkoop gooien.
0: Dat lijkt me wel, ja. Wat een blamage.
1: Want als het een buitje valt, dan kunnen ze niet rijden. Want dan gaat de elektronica ermee stoppen. En dit is de nummer 1 sport van de racesport. Dit is de koningsklasse wereldwijd.
0: Ja.
1: Het is een blamage. Stofzuigencompetitie. Maar goed. Max heeft wel zijn eerste overwinning binnen. Het was verder wel een leuke race om te kijken.
0: Zo is dat. We hebben er wel van genoten. Thuis bijna 9 uur. Ik wens je een goed weekend. Ga lekker lopen, hard lopen. En we spreken elkaar. En maak er een mooi weekend van, hè.
1: Gaan we doen. Jullie ook, hè. Fijn weekend allemaal.
0: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
6: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Foodmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. De eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land perioden met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 5 minuten vertraging. A325 Nijmegen-Velpenbroek tussen Elst en Velpenbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12. Op de A325 Arnhem-Duitse grens staat bij Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

wat er zit in 1.20 op vrijdag. Vanavond wordt het uitgezonden om 7 uur. Vanmiddag wordt het opgenomen. Straks de details hier in de show. En nu 6 op een rij. 6 platen zonder praten. Koekje van eigen deeg, zeg ik maar. Level 42, Mark Cohn zie ik. The Simple Minds, Jamelia. En plek nummer 6 is nog vrij laat. Dat we weten door middel van de appje via de 1.20-app te vernieuwen. Of via 20fm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: Oh, dat is lang geleden. Daarvoor Level 42, Mark Cohn. We hadden de Simple Minds, Emilia en de Tramps ook lang geleden. Disco Inferno. Volgende ronde 6 op rij is maandag. En vanavond doen wij uiteraard de Guilty Pleasure Friday XXL. Want daar gaat het weer los vanaf een uur of 7. En wensen welkom via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. We gaan wat leuks doen. Dat doen we het hele weekend al. Maar morgen hebben wij de cultuurnacht in Oldenzaal. Helene Brinks, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, hi.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou ja, morgen is dus de allereerste cultuurnacht in Oldenzaal. En we hebben gewoon een heel leuk, gevarieerd en verrassend programma daarvoor. En er gaat echt van alles gebeuren op verschillende locaties in het centrum van Oldenzaal. Ja, zo kun je van theater genieten, maar ook is heel veel muziek. Workshops, ook wat spirituele dingen. Eigenlijk hele onverwachte dingen op leuke locaties.
0: Eigenlijk heel breed, dus van alles en nog wat.
1: Ja, dat klopt. Je kunt, dus zelf een route uitstippelen door de stad. En daarvoor de timetable bekijken die op cultuurnachtoldenzaal.nl staat. En op de flyer die op verschillende locaties ligt. En dan kun je eigenlijk zelf een route bepalen door de stad.
0: Oké, dus als je denkt van nou, ik heb te veel lawaai gehad, kun je spirituele dingen doen. Dat is wel heel bijzonder altijd, moet ik zeggen.
1: Ja, want heb jij wel eens een cacao-ceremonie gedaan?
0: Een cacao-ceremonie?
1: Bijvoorbeeld.
0: Nee, heb ik nooit gedaan,
1: En al helemaal niet in een museum, denk ik, of wel?
0: Nee. Wat moet ons daarbij voorstellen?
1: Van die leuke dingen die dan tijdens zo'n avond die je kunt beleven. Dus dat is wel echt, leuk om eens mee te maken.
0: Ja, dus daar ben jij van, begrijp ik, van die cacao-toestand?
1: Nee, daar ben ik niet van. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Dus ik ga wel even een kijkje nemen, ja.
0: Oké, hartstikke gaaf. Hoeveel items zijn er ongeveer? Ik bedoel, kunnen we het allemaal redden op één avond?
1: Ik denk...
0: Moet keuzes maken.
1: Een beetje keuzestress krijgt.
0: Want
1: even kijken, want ik heb de timetable voor me. Maar er zijn talloze dingen waar je naartoe kunt. Bijvoorbeeld bij Stadstheater De Bond is er een heel leuk comedycafé. En een hele leuke eindshow op het einde van de avond. Met meer wat elektronische muziek. Dus daar zijn dan verschillende DJ's. En voorafgaand nog een hele leuke band. Maar je kunt ook dus bij het museum terecht, maar ook bij locaties zoals de Huiskamer in Oldenzaal. Daar zijn ook hele verrassende muzikanten. Dus dat is weer wat een meer intiemere setting. Bij Kaliber Kunstenschool, locatie de Wilhelmien, kun je verschillende workshops doen. En een spel spelen tegen robots, ik noem maar wat op.
0: O jee.
1: En ook de Plegelmers doet mee. Daar kun je naar poëzie luisteren en korte films bekijken. Nou ja, en dat is nog maar een greep eigenlijk uit het hele aanbod.
0: Ja, te veel eigenlijk, ja.
1: In positief, te veel om op te noemen. Ja, dus om het, je moet het eigenlijk gewoon meemaken.
0: Goed zo, gaan we doen. Via Museum Oldenzaal is dat ze komen er of gewoon cultuurnacht in tikken? Wat is de bedoeling?
1: Je kunt het best even kijken op cultuurnachtoldenzaal.nl. En tickets zijn verkrijgbaar via Stadstheater De Bond.
0: Oké, dat is misschien wel handig om daar je ticket te boeken voor een cultuurnacht.
1: Ja, daar kun je ticket boeken, exact. En die kun je dus vervolgens voor een polsbandje inleveren bij een van de hoofdlocaties.
0: Nou,
1: en dan kun je de stad in.
0: Goed initiatief, we gaan er meemaken morgen de cultuurnacht in Oldenzaal. Helene Brinks,
1: dankjewel.
0: Oké, succes met de cacao.
2: Hoi. Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
3: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: Dag Martijn.
16: Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten en ook geen ereburger van Polen zijn, melden verschillende media. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerk-inleveractie af. Maar de burgemeester van Deventer zou graag meer van dit soort acties willen. Volgens hem is er aardig wat ingeleverd, maar ligt er ook nog veel vuurwerk bij mensen thuis. En om de problemen in het Franse onderwijs op te lossen, moet er al volgende week 3000 extra leraren beginnen. Dat heeft de regering gezegd. Honderdduizenden mensen protesteren al dagen en eisen verbeteringen.
0: Martijn, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Aan de Van Alphenstraat in Oldenzaal is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. De brandweer werd rond 8:40 gealarmeerd. Volgens buurtbewoners was de bestuurster kort daarvoor thuisgekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde het vuur zelf nog te blussen, maar zonder succes. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan. Het vuur was snel onder controle, maar de auto liep flinke schade op. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Bij een leerling van het Twickel College in Hengelo is besmettelijke tuberculose vastgesteld. Tuberculose, ook wel TBC genoemd, is een infectieziekte die meestal de longen aantast. De ziekte kan via de lucht worden overgedragen, bijvoorbeeld wanneer iemand hoest. De ziekte is doorgaans goed te behandelen met antibiotica. Niet iedereen die met een besmet persoon in contact komt, raakt ook besmet. En inwoners van de gemeente Losser gaan volgend jaar meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. De onroerend zaakbelasting stijgt met 7% en de afvalstoffenheffingen met 5%. Dat staat in de begroting voor 2027 die het gemeentebestuur gisteren heeft gepresenteerd. Losser wil bijna 3,2 miljoen euro bezuinigen om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Er wordt onder meer gekort op de duurzaamheid, welzijnswerk en het onderhoud van de openbare ruimte. Ook inwoners met een laag inkomen worden geraakt. Zo verdwijnt de fashion check en worden de regels voor bijzondere bijstand aangescherpt. De bouw van de nieuwe sporthal in de Lutte en de geplande wegwerkzaamheden gaan wel door. Volgens wethouder Harry Scholten zijn er maatregelen nodig om de gemeente financieel gezond te houden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een herfstachtige dag met veel regen en een stevige wind. De temperaturen komen niet hoger dan 13 graden. Ook vanavond en vannacht blijven de buien vallen en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 9 graden.
0: Dankjewel Jordi. We gaan even kijken wat er te beleven is op het wegdek. Nou, eigenlijk helemaal niks. Het is ruim baan, ook in deze nattigheid. En kijk dan een beetje uit voor wat snelheidscontroles. Er wordt twee gemeld door Blitmeister.nl op de Aukenvleerstraat in Enschede in beide richtingen. En op de Twekkele S in Enschede ook in beide richtingen. Nogmaals, al dus Blitmeister.nl wil niet zeggen dat ze nergens anders staan te controleren. Straks gaan wij controleren hoe het is in Weerselo bij Eline. Heeft het legerpakje al aan? Ik zie jou staan. Kijk aan.

0: Het kan soms vervelend zijn als je rare zaken zegt, maar meestal komt het goed. Ik heb geen idee. Praat je ook wel eens in je slaap, Eline?
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb niet helemaal verstaan wat je zei.
0: Nee, dat dacht ik wel. Je bent druk met de kinderen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Godverdorie. Ja. Nee, of je wel eens praat in de slaap?
1: Praat in de?
0: In de slaap, gewoon. Talking in your sleep.
1: Ja, oh, waarschijnlijk wel. Ja, denk wel dat ik dat doe.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Hey, we gaan richting zondag, want we gaan weer leuke dingen doen in Weerselo, hè?
1: Ja, dat is echt de allerleukste markt van het jaar.
0: Dat vind jij, ja. Ja,
1: ja, dat is wel mijn favoriet, ja. Ja, ze zijn allemaal heel erg leuk, maar dit heeft dan toch echt mijn grootste liefde.
0: Camouflage pakken aan, alles erop en eraan. Wat gaat er gebeuren, ja, Eline?
1: Juist. Dit is Militaria-beurs op de Weerselose Markt. En voor mensen die dit helemaal niet kennen, die denken, wat is dat dan weer?
0: Ja.
1: Maar er zijn dus heel veel mensen met een hobby voor verzamelen van Tweede Wereldoorlogsspullen. Of latere oorlogsspullen. Maar in ieder geval dat ze oorlogsspullen in huis hebben.
0: Ja.
1: En dat klinkt een beetje gek. Maar dat is het eigenlijk niet.
0: Nou, waarom is het niet? Ja, weet je, ik ken mensen, van mij hebben we er al zeer over gehad, die hebben gewoon een hele kamer gewoon apart voor die materialen als verzamelaar. Ja. En je hebt inderdaad mensen die zeggen van, joh, je bent niet goed wijs, weet je.
1: Ja, ja, ja. En de mensen die alleen komen voor de reguliere markt zondag, die denken, huh, wat is dit toch allemaal? Het is gewoon een andere wereld. Het is gewoon een hobby aan zich. En ik sprak van de week iemand die zegt, het is geen hobby meer. Het is gewoon een stuk van mijn leven geworden.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, hè? Ja. Ja, dat zal het ook zijn. Weet je dat gevoel, ja. Maar jij vindt het prachtig, maar je hebt geen kamer apart gemaakt voor allerlei toestanden om te... Dat niet, nee.
1: Nee. Nee, ik vind de geschiedenis van de oorlog. En ik promote het niet, hè. Laten we dat voorop stellen.
0: Nee, nee.
1: Maar ik vind de geschiedenis wat er gebeurd is, dat vind ik gewoon interessant om de verhalen te horen die achter de spullen zitten van de verkopers. Want ze kunnen er echt veel over vertellen.
0: Ja, ja, dat is gek is dat. Ik kameraad van mij heeft dat ook, hoor. Die heeft ook allerlei dingen. En over elk dingetje, bij wijze van spreken, elk boutje kan hij nog wat vertellen. Als
1: ja,
0: het moet.
1: Ja.
0: Weet je, dat soort gekke dingen.
1: In welke fabriek het is gemaakt.
0: Nou,
1: en welk
0: zo,
1: jaartal.
0: Ja, welk jaartal en welke serienummer en dat soort achterlijke toestanden. Nou ja, dat heb ik met singeltjes, met vinyl en dat soort dingen. Maar dat is weer een hele andere discussie. Hey, hoe laat begint het allemaal? Waar kijk je het meest naar uit, Eline?
1: Het begint om 12 uur. En er zijn natuurlijk ook legervoertuigenvereniging Twente is er ook.
0: Gaaf.
1: Ja, dat is echt leuk. Er zijn allemaal auto's. Lege auto's. En iedereen die een lege voertuig heeft en die denkt zondag, joh, ik wil er eentje rijden. Dan heb je gratis toegang. Kun je je voertuig ook direct showen op het terrein. En dan sta je bij allemaal andere liefhebbers. Dus dat is wel echt hobby. Er is ook het Semitambourkorps Liberation is er. Die spelen ook. Dat is ook al indrukwekkend om te zien. En ik heb dit jaar ook een M45 quad mount.
0: Vertel.
1: Te zien. Ja, ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dan moeten mensen voor langskomen.
0: Een M45 quad mount?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Dat moet je maar echt zien als je hier bent.
0: Nou,
1: dat is wel het stukje geschiedenis wat het interessant maakt.
0: We gaan voor de poorten liggen. Hoe laat gaat de poorten open komende zondag?
1: Om 12 uur voor bezoekers. En dat is natuurlijk ook reguliere markt. Dus de hele familie kan mee.
0: Goed zo. We gaan er meemaken. Ja. De Military Beurs in Weerselo. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet komende zondag. Gecamoufleerd wel. Eline, dankjewel.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.

Bruno Mars. We krijgen er geen genoeg van natuurlijk. En All My Soul hier op Twente FM. 13 voor 10. Straks nog de onderwerpen van 1 Twente op vrijdag. Nu naar 9 oktober 1987. We gaan naar de platenwinkel, want daar ligt een nieuw album van Bruce de Boss Springsteen, Tunnel of Love. Een groot aantal songs op het album heeft betrekking op de moeizame relatie tussen Bruce Springsteen en zijn echtgenote, de actrice Gillianne Phillips. Hij zal haar verlaten voor Patti Scalfia, de gitariste van zijn band. Tunnel of Love van Bruce Springsteen komt op 17 oktober 1987 binnen in de Nederlandse LP Top 75. Het album bereikt uiteindelijk de 4e plaats. En komt op deze dag dus uit. 9 oktober 1987, nieuw in de platenwinkel. Tunnel of Love, Bruce de Boss Springsteen. Ja, onder andere op het album Valentine's Day, Brilliant Disguise, One Step Up When You're Alone, Tougher Than the Rest en uiteraard de titelsong.

0: Het is de Tunnel of Love van niemand minder dan de enige echte... Bruce Boss Springsteen. Stefan, goedemorgen. Hij zit in de auto. Hallo, welkom.
1: Hallo, ja, goedemorgen.
0: Ja, jij weet de onderwerpen van vanmiddag nog niet, begrijp ik.
1: Jawel, dat weet ik wel, maar ik wist even niet dat ik op de radio kwam.
0: Ja, bij deze had ik je gezegd. Maar ja, dat weet je niet meer. Maar ja, het is ook mistig buiten natuurlijk, nat weer en al. Ja, dus ik kan me voorstellen dat de concentratie ergens anders is, Stefan. Hè?
1: Oh, nee hoor, daar heb ik geen last van. Dat is allemaal goed. Wat wil je weten, jongen?
0: Nou, we zitten vanmiddag in 120 vandaag. Tenminste, vanmiddag wordt het opgenomen, vanavond wordt het uitgezonden. Niels is op vakantie en jij gaat de show doen. Vertel eens.
1: Ja, we hebben weer een bomvolle uitzending. We hebben de homo-acceptatie die eigenlijk de laatste 5 jaar... gedaald is. Dat is natuurlijk een serieuze zaak, zeker op Paase Vrijdag. Dus Boerhesje komt daar wat over vertellen. Dit is een docent op middelbare school.
0: Ja.
1: Dan hebben we verder nog Chatty. Die is vermoord in 1971 in de hippieclub Fashion in Hengelo.
0: Oh ja.
1: Ontzettend spannende zaak.
0: Zeker.
1: Het lichaam is nooit teruggevonden. En Marco en Luc die komen daar meer over vertellen. Marco heeft ook een podcast gemaakt en Luc maakt er een theatervoorstelling van.
0: Oké.
1: Dus nou ja, dat wordt natuurlijk super spannend. En dan hebben we nog twee muziekmakers in de studio die met een eigen bedrijf allemaal dingetjes doen. En dingen jonge talenten de kans geven. En die staan dit weekend in Oldenzaal op een groot festival.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, dat waren eigenlijk de 3 onderwerpen die het belangrijkst zijn. En dan hebben we natuurlijk het Twentse woord van de week. En het weerbericht. En natuurlijk een beetje live muziek.
0: Hartstikke goed. Jij doet het 10 keer sneller dan Niels Veurink.
1: Oh, ja.
0: Nee, is goed. Nou, ja, is goed. Mand. Oh, je weet wel.
1: Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Ik som het even op.
0: Nee, heel goed. Dus, nee, ja. Prima, joh. Hartstikke mooi. Hé, nou weet ik ook altijd dat het super gezellig is in het pand in Enschede. Op vrijdagmiddag natuurlijk. Een beetje vrijdagmiddagsfeer. En er zijn ook mensen welkom, heb ik altijd begrepen. Hè? Die kunnen gewoon op de tribune plaatsnemen.
1: Oh ja hoor, tuurlijk. Hoe meer zullen we mee vreugd.
0: Ja. Hoe laat begint het allemaal?
1: Als het goed is starten we rond 3:45 met de opnames.
0: Goed zo, rond die tijd
1: en
0: dus te zijn.
1: En om 5:00 is het live op de B, volgens mij, toch?
0: 7:00, geloof ik.
1: 7:00, kijk.
0: Ja, ja maar ja, goed.
1: Ik doe het ook voor het eerst, hè. Dus,
0: nee, ik weet het, maar een goede tv-gids voor alle medewerkers van 120 Twente FM is niet verkeerd, want soms is er geen touw vast te knopen. Maar goed, daarom moet je misschien continu kijken en het aan laten staan, want we hebben ook een hele interessante tv-krant. Het gaat allemaal goed komen. Je hebt er zin aan, Stefan?
1: Tuurlijk, altijd.
0: Goed zo, we gaan kijken vanavond.

0: Langley, Choosing Texas, hier op Twente FM. Tot zover de show van deze week. Maandag een nieuwe show. Ik zeg een goed weekend. Vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. We hebben Jordi nog en Mark en Mark.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is alsof ze tegen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden voor morgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP Nieuws.
18: Dit is even de hart van de ANWB. Ook altijd veel vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Tussen Elden en Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

was in de tijd ook enigszins een opvallende samenwerking tussen good old rocker Bryan Adams en de toen nog kerstverse Melanie C van de Spice Girls. Baby When You Go werd een groot succes. Hallo, goedemorgen. Vrijdag is het vandaag. Het is 9 oktober. En je raadt het al, 10 uur geweest. De uitzendkracht tot 1 uur.

En even pauze, dat is de titel inderdaad. Je luistert naar Uitzendkracht op Twente FM. Het is vrijdagochtend. Vandaag is er nog bewolkt. Het is even doormeten. Ja, 8 mm regen staat op de agenda. De temperatuur die blijft steken op 14 graden. De temperatuur verandert eigenlijk weinig in het komende weekend. Wel is er wat meer ruimte voor de zon. En wordt het in ieder geval wat droger dan vandaag.

0: Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Aan de Van Alphenstraat in Oldenzaal is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. De brandweer werd rond 8:40 gealarmeerd. Volgens buurtbewoners was de bestuurster kort daarvoor thuisgekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde het vuur zelf nog te blussen, maar zonder succes. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan. Het vuur was snel onder controle, maar de auto liep flinke schade op. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Bij een leerling van het Twickel College in Hengelo is besmettelijke tuberculose vastgesteld. Tuberculose, ook wel TBC genoemd, is een infectieziekte die meestal de longen aantast. De ziekte kan via de lucht worden overgedragen, bijvoorbeeld wanneer iemand hoest. De ziekte is doorgaans goed te behandelen met antibiotica. Niet iedereen die met een besmet persoon in contact komt, raakt ook besmet. En inwoners van de gemeente Losser gaan volgend jaar meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. De onroerend zaakbelasting stijgt met 7% en de afvalstoffenheffingen met 5%. Dat staat in de begroting voor 2027 die het gemeentebestuur gisteren heeft gepresenteerd. Losser wil bijna 3,2 miljoen euro bezuinigen om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Er wordt onder meer gekort op de duurzaamheid, welzijnswerk en het onderhoud van de openbare ruimte. Ook inwoners met een laag inkomen worden geraakt. Zo verdwijnt de fashion check en worden de regels voor bijzondere bijstand aangescherpt. De bouw van de nieuwe sporthal in de Lutte en geplande wegwerkzaamheden gaan wel door. Volgens wethouder Harry Scholten zijn de maatregelen nodig om de gemeente financieel gezond te houden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een herfstachtige dag met veel regen en een stevige wind. De temperaturen komen niet hoger dan 13 graden. Ook vanavond en vannacht blijven de buien vallen en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 9 graden.
9: Dit is even de hart van de ANWB. De A325 Nijmegen richting Arnhem is dicht door een ongeluk. Tussen Elden en Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. Dus het verkeer kan omrijden via de A15, A50 en de A12. Er staat een file op de N343 Slagharen-Oldenzaal. Tussen Olme en Bergentheim 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Wishing Well van Terrence Trent D'Arby op Twente FM. En galant is ervoor met David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter. Op zondag 1 november dan staat de Lutte weer in het teken van bokbier, gezelligheid en een sfeervolle omgeving. De lokale toeristinfo houdt dan namelijk een tweede editie van Bok op Stap. Activiteit gericht op mensen die naast bokbier ook van wandelen houden. De insteek is dat deelnemers zo'n 8,5 kilometer wandelen door de mooie omgeving, waarbij er verschillende tussenstops zijn. En hier staat dan een bokbiertje klaar. Oké, als je denkt van daar heb ik wel interesse in, kijk dan even op de website visit deluttelosser.nl.

een hit is dit, hè. Boston. Gaat het niet over de band Boston van More Than a Feeling en Amanda, maar natuurlijk over de stad Boston. Komende zondag dan staat Hengelo stil bij Coming Out Dag. Deze staat in het teken van zichtbaar jezelf kunnen en mogen zijn. Voor veel mensen is open zijn over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit nog altijd niet vanzelfsprekend. En daar wordt er dus op verschillende manieren aandacht gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en respect. Aanstaande zondag dus ook in Hengelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
8: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het Zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het oosten van het land. We beginnen de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 5 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 5 minuten oponthoud. Dan staat daar 5 kilometer file. En tenslotte de N343 Slagharen richting Oldenzaal. Tussen Ommen en Bergentheim 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

groot succes van de B-52's met Kate Pearson en de Love Shack. Dit is deel 2, de uitzendkracht op Twente FM op een bewolkte vrijdag van 9 oktober. Met, helaas, buien. Die staan nog op de agenda. En wind. Die wind die komt vanuit het zuidwesten met kracht 4. Komende dagen is er weer wat meer ruimte voor de zon en wordt het iets of wat droger.

en Two Can Play That Game. Vraag je, hoe is het gesteld met jouw achterlichtje? Werkt dat? Ga maar eens een keer in een auto zitten en kijk maar eens even of jij een bepaalde fietsers wel of niet ziet in het donker. Dat valt vaak nog even tegen. Ik merk dat als ik rijles geef, dat sommige jongeren daar toch anders naar gaan kijken. En mij steekt het dan vaak dat ze de duurste telefoontjes, de duurste schoenen, de duurste hoodies kopen, maar nog geen 5 euro over hebben om bij de Action of ergens anders gewoon een achterlichtje te halen. Wees er even behoedzaam bij. Hè? Koop even zo'n achterlichtje. Weinig moeite.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Weer een schilder- en stuklus binnen.
3: Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
4: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Aan de Van Alphenstraat in Oldenzaal is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. De brandweer werd rond 8:40 gealarmeerd. Volgens buurtbewoners was de bestuurster kort daarvoor thuisgekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde het vuur zelf nog te blussen, maar zonder succes. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan. Het vuur was snel onder controle, maar de auto liep flinke schade op. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Bij een leerling van het Twickel College in Hengelo is besmettelijke tuberculose vastgesteld. Tuberculose, ook wel TBC genoemd, is een infectieziekte die meestal de longen aantast. De ziekte kan via de lucht worden overgedragen, bijvoorbeeld wanneer iemand hoest. De ziekte is doorgaans goed te behandelen met antibiotica. Niet iedereen die met een besmet persoon in contact komt, raakt ook besmet. En inwoners van de gemeente Losser gaan volgend jaar meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. De onroerend zaakbelasting stijgt met 7% en de afvalstoffenheffingen met 5%. Dat staat in de begroting voor 2027 die het gemeentebestuur gisteren heeft gepresenteerd. Losser wil bijna 3,2 miljoen euro bezuinigen om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Er wordt onder meer gekort op de duurzaamheid, welzijnswerk en het onderhoud van de openbare ruimte. Ook inwoners met een laag inkomen worden geraakt. Zo verdwijnt de fashion check en worden de regels voor bijzondere bijstand aangescherpt. De bouw van de nieuwe sporthal in de Lutte en geplande wegwerkzaamheden gaan wel door. Volgens wethouder Harry Scholten zijn de maatregelen nodig om de gemeente financieel gezond te houden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een herfstachtige dag met veel regen en een stevige wind. De temperaturen komen niet hoger dan 13 graden. Ook vanavond en vannacht blijven de buien vallen en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 9 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Duitsland voor 7 ook 10 minuten vertraging. En er staat daar 8 kilometer file. En wat verder nog opvalt in het oosten van het land is de N343 Slaghalen richting Oldenzaal. Tussen Ommen en Bergentheim 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Miles on it, Marshmallow samen met Kane Brown. Vanochtend zijn ze weer van start gegaan. De eerste vrije training is alweer achter de rug. Net precies van de Grand Prix van Singapore. Formule 1 natuurlijk met Max Verstappen. Kijken of hij zijn goede daden van afgelopen weekend kan voortzetten tijdens de Grand Prix van Singapore. Vanmiddag is dat trouwens de sprintkwalificatie om 14:30. Morgen de sprintrace om 11:00. En daarna de kwalificatie voor de hoofdrace. De kwalificatie morgen is om 15:00. En de hoofdrace is zondag.

Ilse de Lange met So Incredible en daarvoor Rick James met Super Freak. Je hebt nog een dik half uur om even naar het mobiel energieloket te gaan. Staat namelijk in Teurbergen nog tot aan 12:30 vanmiddag. Bij de Praxis in het energieloket zijn verschillende energiebesparende maatregelen te zien. Van groot tot klein, die jou natuurlijk weer een beetje helpen om die portemonnee niet al te leeg te laten raken.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
7: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Man.

0: www.voetklachtenadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pelé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het Zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

You See A Chance, You Make It. Een van mijn favorieten uit de jaren 80. Stevie Winwood was dat. Zal voor sommigen even wennen zijn. Volgende week dan wordt op woensdag de parkeerplaatsen op het Martinusplein in Lossig. Die worden anders ingedeeld. Er worden nieuwe witte markeringen aangebracht, zodat er overzichtelijke parkeervakken ontstaan. Concreet verandert er dus eigenlijk niet heel veel. Het wordt alleen maar een stuk duidelijker.

Justin Bieber, Sorry, nog een keer. Een tijdje geleden. Aanstaande zondag dan wordt voor de 16e keer alweer de nieuwe editie gehouden van Cultuurtocht in de Lutte. Dit bestaat uit een wandelroute van 10 kilometer of een fietstocht van zo'n 30 kilometer. De tocht heeft verschillende sfeervolle pauzeplekken met muziek en gezelligheid. Zo zorgen bijvoorbeeld de Blegelmus Harmonie, Sweet and Spicy en de Hound Dogs voor een muzikaal gedeelte. Er kan gestart worden 's ochtends tussen 10 en 12 uur. Deelnamekosten bedragen €5. En startbewijzen zijn bij het startpunt zelf te koop. Deelname voor kinderen is helemaal gratis.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen moet beter in kaart brengen met welke organisaties het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer naar onderzoek. Volgens het rapport verlopen veel samenwerkingen goed, maar zijn ze ook kwetsbaar. Belangrijke kennis zit vaak alleen in hoofden van ervaren medewerkers en bestuurders. En wanneer ze vertrekken, kan die kennis verloren gaan. Vooral bij ingewikkelde kwesties, zoals PFAS-vervuiling bij vliegbasis Twente en Boekelo, worden afspraken vaak informeel gemaakt en pas later vastgelegd. De Rekenkamer adviseert daarom een duidelijk overzicht te maken van alle belangrijke samenwerkingen, inclusief doelen, verantwoordelijkheden en risico's. Ook moet het algemeen bestuur beter worden geïnformeerd, zodat er meer zicht komt op samenwerking met andere organisaties. Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie binnenhalen. De ploeg ontvangt RKC Waalwijk en heeft dan een gelijkspel genoeg om de titel veilig te stellen. Vorige week liet Heracles een kans liggen door met 2-2 gelijk te spelen tegen Helmond Sport. De Almeloers speelden toen bijna de hele wedstrijd met 10 man na een vroege rode kaart. Trainer Vincent Heilman heeft vertrouwen in zijn ploeg. Volgens hem verliest Heracles vooral punten door eigen fouten. Vanavond ontbreekt de geschorste verdediger David Vicente Robles. Benita lijkt zijn vervanger te worden. Ook bij een nederlaag kan Heracles nog de periodekampioen worden, afhankelijk van het resultaat van concurrent Almere City. Maar voor Heilman blijft het belangrijkste doel promotie naar de eredivisie. En de gemeente Oldenzaal spoort inwoners met een kamer die over is om zich aan te sluiten bij hospi housing. Oldenzaal verruimde eerder de mogelijkheden voor hospitaverhuur, ook om de woningnood iets te verminderen. Zo is dit een optie voor studenten, maar ook bijvoorbeeld voor andere tijdelijke woonruimte. Bij hospitaverhuur verhuur je maximaal 1 kamer aan 1 persoon. Hiervoor wordt dan schriftelijk een huurcontract opgesteld en de huurder staat op hetzelfde adres ingeschreven. De gemeente werkt samen met Hospi Housing om deze host en huurder te koppelen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag ronduit wisselvallig met veel buien en een vrij stevige wind. Het wordt daarbij maximaal 13 graden. En ook vanavond en vannacht vallen de buien. Later opklaringen met minima rond de 9 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12. Utrecht ligt in de Duitse grens voor 7 naar 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A28 valt op Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en afrit Ommen 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Why Now Stairs Dry on Their Own. Morgen dan kun je plantjes gaan ruilen. Vanaf 10 uur tot ongeveer 11:30 is dat aan de orde bij stadsboerderij Beeklust. Dat is aan het Ledenboerslaan in Almelo. Een plantenruilochtend. Heb je dus overtollige, misschien wel te grote planten. Neem ze gewoon even mee. Je kunt ze inruilen voor bijvoorbeeld 3.

Voetjes van de vloer met Kenny Loggins in Footloose. Dat bracht ons aan het einde van deze aflevering van Huis en Krachten voor 9 oktober. Wat een nummer 1 succes. 9 oktober 1976 van BZN Mon Amour. Bleef maar liefst 5 weken lang op nummer 1 staan. Een van de grote successen dus van BZN. En op de dag van vandaag, precies 40 jaar geleden, werd in Londen de première gehouden van The Phantom of the Opera. De meest succesvolle musical van Andrew Lloyd Webber. Dat was op 9 oktober 1976. Kan je

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. 2 agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. De popcar Bonkel uit de schooltv-serie Ik Mik Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het Zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de grens daar 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht ligt in de Duitse grens. Voor 7 zelfs 20 minuten vertraging. En dan nog opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

muziek van de Jacksons en Blame It On The Boogie. Lekker plaatje mee te beginnen zo op de vrijdagmiddag. Hè? Ay, vrijdagmiddag 9 oktober. En ik vind het eigenlijk wel lekker dat het weekend weer lekker voor de deur staat. Nog even doorzetten en dan hebben we dat ook weer gehaald. Ik zat net even te kijken wat er allemaal in Twente gebeurt. En het is niet bepaald rustig, om het maar te zeggen. In Almelo gaan ze vanavond aan de bluesmuziek en het bokbier. In Oldenzaal kun je morgenavond op allerlei bijzondere plekken binnenkijken. En in Enschede kun je voor €5 naar een voorstelling met muziek van Harry Panning. Dus mocht je nog niks gepland hebben, misschien zit er wel wat tussen. En we gaan natuurlijk ook nog even grabbelen in de onmeunige 999. Daarna hebben we de dag van en tegen vieren wordt het weer behoorlijk fout hier op de radio. Want het is vrijdag en dat betekent dat we 3 luisteraars hun guilty pleasures laten uitzoeken. En ja, we draaien ze natuurlijk alle 3. Plus nog eentje van mij. Hè? Maar eerst deze vrijdagmiddag, lekkere muziek erbij. En we zien wel wat we vandaag allemaal nog tegenkomen onderweg. Eerst Roxy Dekker en Bermin.

Alex Warren en Passenger bij Twente FM. Ja, ik zag vandaag een bericht uit Losser en daar worden ze volgens mij niet helemaal vrolijk van. De gemeente heeft namelijk de begroting voor 2027 gepresenteerd en daarin staat hogere lasten voor inwoners en bezuinigingen. Ja, Losser wil de financiële situatie weer wat gezonder maken of zoals de gemeente het zelf noemt, weer wat vlees op de botten krijgen. Maar ja, uiteindelijk betekent zoiets natuurlijk dat de inwoners op bepaalde punten meer gaan betalen of dat er minder geld beschikbaar komt. En dat is altijd lastig, want iedereen wil goede voorzieningen, maar ja, die moeten natuurlijk ook ergens van betaald worden. Nou, wat de gemeente precies van plan is...

uit de jaren 90. Texas and say what you want. Ja, als we naar buiten kijken, dan kunnen we het wel zien. Zomer wil ik zeggen. De herfst is nu echt begonnen. Het is regent van tijd tot tijd en dat blijft het vanmiddag ook doen. Vanavond wordt het eventjes een klein beetje droger, maar daarna komt er ook weer gewoon regen. Ja, en van het weekend, ja, ik kan het niet anders maken dan dat het gewoon herfst is. Met maximaal van 13 graden waait het ook nog eens behoorlijk. Heel af en toe kan het zonnetje er eens doorkomen, maar ja, het is wel herfst buiten. Ik kan er ook niks anders van maken. Nou ja, goed begin van de herfstvakantie, zeg ik dan maar. Kun je met je kinderen door de plassen lopen in het bos? Is natuurlijk ook wat voor te zeggen, hè, dat je dat weer mag gaan doen. Hè? Genoeg zomer gehad als je het mij vraagt. Hey, zometeen word je bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek, met het streeknieuws natuurlijk. En dit is Post Malone, Chemical.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen moet beter in kaart brengen met welke organisaties het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer naar onderzoek. Volgens het rapport verlopen veel samenwerkingen goed, maar zijn ze ook kwetsbaar. Belangrijke kennis zit vaak alleen in hoofden van ervaren medewerkers en bestuurders. En wanneer ze vertrekken, kan die kennis verloren gaan. Vooral bij ingewikkelde kwesties, zoals PFAS-vervuiling bij vliegbasis Twente en Boekelo, worden afspraken vaak informeel gemaakt en pas later vastgelegd. De Rekenkamer adviseert daarom een duidelijk overzicht te maken van alle belangrijke samenwerkingen, inclusief doelen, verantwoordelijkheden en risico's. Ook moet het algemeen bestuur beter worden geïnformeerd, zodat er meer zicht komt op samenwerking met andere organisaties. Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie binnenhalen. De ploeg ontvangt RKC Waalwijk en heeft dan een gelijkspel genoeg om de titel veilig te stellen. Vorige week liet Heracles een kans liggen door met 2-2 gelijk te spelen tegen Helmond Sport. De Almeloers speelden toen bijna de hele wedstrijd met 10 man na een vroege rode kaart. Trainer Vincent Heilman heeft vertrouwen in zijn ploeg. Volgens hem verliest Heracles vooral punten door eigen fouten. Vanavond ontbreekt de geschorste verdediger David Vicente Robles. Benita lijkt zijn vervanger te worden. Ook bij een nederlaag kan Heracles nog de periodekampioen worden, afhankelijk van het resultaat van concurrent Almere City. Maar voor Heilman blijft het belangrijkste doel promotie naar de eredivisie. En de gemeente Oldenzaal spoort inwoners met een kamer die over is om zich aan te sluiten bij Hospi Housing. Oldenzaal verruimde eerder de mogelijkheden voor hospitaverhuur, ook om de woningnood iets te verminderen. Zo is dit een optie voor studenten, maar ook bijvoorbeeld voor andere tijdelijke woonruimte. Bij hospitaverhuur verhuur je maximaal 1 kamer aan 1 persoon. Hiervoor wordt dan schriftelijk een huurcontract opgesteld en de huurder staat op hetzelfde adres ingeschreven. De gemeente werkt samen met Hospi Housing om deze host en huurder te koppelen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag ronduit wisselvallig met veel buien en een vrij stevige wind. Het wordt daarbij maximaal 13 graden. En ook vanavond en vannacht vallen de buien. Later opklaringen met minima rond de 9 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 à 20 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein met bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Black and Gold, Sam Sparrow.
1: De onmenige 999.
0: Ja, de shuffle brengt ons vandaag naar nummer 588. Dat zijn de Talking Heads met Slippery People. En een leuk weetje, dit nummer kreeg in de jaren 80 een tweede leven door de gospelgroep de Staple Singers. Ja, die namen hun eigen versie op met een heel andere, maar soulvolle sfeer. En ja, dat vind ik nou leuk aan muziek. Eén nummer, twee verschillende uitvoeringen en allebei werken ze. Maar vandaag houden we bij het origineel. Nummer 588 uit de Onmenige. Dit is The Talking Heads, Slippery People.

Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Normaal ben ik niet van de live versies. Maar dit is toch wel een nummer wat live toch 10 keer beter is dan het nummer wat ze hebben opgenomen in de studio. Tina Turner en David Bowie met Tonight. En over vanavond gesproken. Als je vanavond nog niks te doen hebt, dan kun je in Almelo terecht. Daar begint namelijk Bok & Blues. En ze pakken dit behoorlijk gezellig aan. Vanavond vanaf 8 uur zijn er optredens in verschillende cafés in de binnenstad. Onder andere Sugar Cream Blues, Bonnie B en Ice B. En Jansen en de Vries die staan op het programma. En het gaat niet alleen vanavond, maar het festival loopt nog door tot met zondag. En de toegang is gratis. Dus als je geen bier drinkt, kun je ook gewoon lekker van de muziek gaan genieten. Want je hoeft niet eens een intrede te betalen. Bok & Blues dus dit weekend in Almelo. En het hele programma vind je bij ons op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
8: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
9: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor de grens daar 20 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar 20 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
8: Door de middag. Mark Schepers.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, we hebben vandaag een mooie dag van. Het is namelijk Wereldpostdag. En ik zat daar aan iets te denken. Wanneer heb je eigenlijk voor het laatst een echte kaart of brief gekregen? Dus niet een blauwe envelop van de Belastingdienst. Daar hebben we er volgens mij allemaal nog wel eens wat van. En daar worden we ook niet altijd vrolijk van. Mits het de teruggave is natuurlijk van de belastingteruggave. Dat is één keer in het jaar, maar ook zo vervelend. Ja, nee, maar ik bedoel echt gewoon een kaartje dat iemand speciaal voor jou heeft geschreven. Ik vind het eigenlijk nog steeds wel wat hebben. Je ziet het handschrift. Iemand heeft er even moeite voor gedaan. En vaak bewaar je zo'n kaart ook nog wat langer, omdat iemand er moeite voor heeft gedaan, toch? Dus ik wil vandaag weten, wat is het leukste of meest bijzondere dat je ooit met de post hebt gekregen? Misschien wel een liefdesbrief, een onverwacht cadeau, een kaart van iemand die je al jaren niet meer hebt gesproken. Ben wel benieuwd? Laat het even weten via de app van Twente FM, via twentefm.nl.
2: Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente.

We zijn begonnen al met de Guilty Pleasure Friday, lijkt het wel, hè? George Michael en Faith bij Twente FM. Ja, en ik vroeg jullie net wat jullie leukste of bijzonderste brief is wat je ooit met de post hebt gekregen. Of überhaupt wat je met de post hebt gekregen. Er zitten leuke verhalen tussen. Annelies uit Delden die is gaan graven in haar archief. Ze zegt, mijn man die stuurde mij vroeger iedere week een brief toen hij in militaire dienst had. Heb het doosje even voor me gepakt. En ik heb ze allemaal nog, zegt ze. Nou, dat is leuk, hè? Er zitten een hele hoop herinneringen tussen, denk ik. Gerte uit de werkplaats, die stuurt ons een appje. Die zegt, onze collega heeft ooit een parkeerboete gekregen op zijn verjaardag. Die werd bezorgd hier op het werk. We hebben er maar even een strik om gedaan met een envelop. En hebben gezegd, gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, dat is ook een cadeau waar je niet om gevraagd hebt, denk ik dan, hè? Femke uit Rijzen, die zegt, een kaart van mijn oma. Ze schrijven altijd van die hele verhalen op zo'n kaart, weet je wel, tot in elk hoekje. Ik heb er nog een paar in een doos liggen. Ja, ik zou zeggen, vooral bewaren. Dat soort dingen worden alleen maar mooier. Helemaal als oma er niet meer is, hè? Ik heb geen idee of ze er nog wel of niet is, maar dan heb je in ieder geval nog een leuke herinnering. Bert, die is onderweg, die zegt, ik kreeg ooit een pakketje met een nieuwe telefoon. Alleen, ik heb helemaal geen telefoon besteld. Was voor de buren. Bert, ik hoop wel dat je hem netjes hebt afgegeven. En anders had je er een nieuwe telefoon bij. Dan hoop ik niet dat je buren nu luisteren als je die telefoon net hebt afgegeven. Nee, goed, maakt me niet uit. Nienke uit Hengelo, die stuurt ook wel een leuke. Die zegt, een handgeschreven liefdesbrief van mijn vriend. Inmiddels zijn we 12 jaar getrouwd. Ja, nou ja, dan werkt het dus wel. Misschien moeten we toch wat vaker een brief schrijven in plaats van alleen een hartje via WhatsApp sturen. Al is een hartje natuurlijk wel een stuk goedkoper dan een postzegel tegenwoordig. Nou ja, een brief sturen is altijd net wat meer dan een hartje via WhatsApp. Ja, ik ben het er wel mee eens. Hey, zometeen muziek van Sam Veld en Rani met Post Malone. Maar eerst Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is

Stone, Sam Veld en Rani bij Twente FM. Het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat we over een iets meer dan een uurtje beginnen met de opwarming voor de Guilty Pleasure Friday XXL. En daar heb ik jou voor nodig, want ik ben op zoek naar 3 platen die we zo meteen kunnen gaan draaien. Heb jij een suggestie?

0: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
3: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Mannen.

0: Meester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen moet beter in kaart brengen met welke organisaties het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer naar onderzoek. Volgens het rapport verlopen veel samenwerkingen goed, maar zijn ze ook kwetsbaar. Belangrijke kennis zit vaak alleen in hoofden van ervaren medewerkers en bestuurders. En wanneer ze vertrekken, kan die kennis verloren gaan. Vooral bij ingewikkelde kwesties, zoals PFAS-vervuiling bij vliegbasis Twente en Boekelo, worden afspraken vaak informeel gemaakt en pas later vastgelegd. De Rekenkamer adviseert daarom een duidelijk overzicht te maken van alle belangrijke samenwerkingen, inclusief doelen, verantwoordelijkheden en risico's. Ook moet het algemeen bestuur beter worden geïnformeerd, zodat er meer zicht komt op samenwerking met andere organisaties. Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie binnenhalen. De ploeg ontvangt RKC Waalwijk en heeft dan een gelijkspel genoeg om de titel veilig te stellen. Vorige week liet Heracles een kans liggen door met 2-2 gelijk te spelen tegen Helmond Sport. De Almeloers speelden toen bijna de hele wedstrijd met 10 man na een vroege rode kaart. Trainer Vincent Heilman heeft vertrouwen in zijn ploeg. Volgens hem verliest Heracles vooral punten door eigen fouten. Vanavond ontbreekt de geschorste verdediger David Vicente Robles. Benita lijkt zijn vervanger te worden. Ook bij een nederlaag kan Heracles nog de periodekampioen worden, afhankelijk van het resultaat van concurrent Almere City. Maar voor Heilman blijft het belangrijkste doel promotie naar de eredivisie. En de gemeente Oldenzaal spoort inwoners met een kamer die over is om zich aan te sluiten bij een hospice housing. Oldenzaal verruimde eerder de mogelijkheden voor hospitaverhuur, ook om de woningnood iets te verminderen. Zo is dit een optie voor studenten, maar ook bijvoorbeeld voor andere tijdelijke woonruimte. Bij hospitaverhuur verhuur je maximaal 1 kamer aan 1 persoon. Hiervoor wordt dan schriftelijk een huurcontract opgesteld en de huurder staat op hetzelfde adres ingeschreven. De gemeente werkt samen met Hospice Housing om deze host en huurder te koppelen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag ronduit wisselvallig met veel buien en een vrij stevige wind. Het wordt dan bij maximaal 13 graden. En ook vanavond en vannacht vallen de buien. Later opklaringen met minima rond de 9 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 9 kilometer met ook daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

You Don't Know. Hij pakt de agenda's er maar even bij, want ik heb een mooie voor morgenavond. In Oldenzaal organiseren ze namelijk voor het eerst de Cultuurnacht. Dan kun je tussen 7 uur 's avonds en middernacht allerlei bijzondere plekken bezoeken. Bijvoorbeeld in het donker door een 18e eeuws museum lopen, een voorstelling bekijken in een theatertruk of zelfs de Oude Toren beklimmen. Er zijn ook muziekoptredens en andere voorstellingen. Jij bepaalt namelijk zelf welke locaties je bezoekt. Een kaartje kost €15 voor volwassenen. En kinderen onder de 12 jaar, die mogen gewoon gratis naar binnen. Dus morgenavond Cultuurnacht Oldenzaal. Meer informatie vind je op onze website 120.nl.

Tune in, cop out. Freak power bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Zijn onderweg naar het weekend. Nog een uurtje te gaan. En dan gaan we in ieder geval al lekker opgewarmd de vrijdagmiddagborrel in met de Guilty Pleasure Friday warming up. Zometeen muziek van 5 Seconds of Summer, Complete Mess. Ook het nieuws komt er voor je aan, maar eerst deze.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
8: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
9: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
20: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
21: Twente FM Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen. En die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn tienduizenden flessen gestolen, samen goed voor zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor 7 naar een kwartier extra reistijd. En de A73 valt op Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malden 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Gold bij Twente FM. Hey, vrijdagmiddag op je radio. Ja, als je naar buiten kijkt, ja, de zomer is ver te zoeken. De herfst heeft toch echt zijn intrede gedaan. Het is vandaag maximaal 13 graden. Het regent van tijd tot tijd. Het wordt zometeen nog eventjes iets droger, maar daar moeten we het ook mee doen. Zometeen maar lekker bij de kachel gaan zitten met een heerlijke nieuwe plaat in de house, Slow Can You Go. En hier is vandaag van de man die nog steeds onderweg is naar huis voor kerstmis.

Afraid of the Dark, chef special bij Twente FM. Hey, nog eentje voor vanavond als je niks te doen hebt. In Enschede kun je naar de muziektheatervoorstelling Door de Bril van Bannink. Ja, en Harry Bannink is natuurlijk zo'n naam waarvan je misschien denkt, wat heeft hij ook allemaal alweer gemaakt? Nou, behoorlijk veel kan ik je vertellen. Bijvoorbeeld muziek van Ja Zuster, Nee Zuster, liedjes van Annie M. G. Smit en natuurlijk de muziek van Sesamstraat. De voorstelling is van de Nederlandse reisopera en symfonia Jong Twente. Vanavond om 7 uur. En de kaartjes die kosten maar €5. Dus als je zin hebt in een avondje Nederlandse muziekgeschiedenis, dan moet je naar Enschede. Meer informatie staat in de agenda van twentefm.nl.

0: Suburbia, The Pet Shop Boys.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: We hebben op vrijdagmiddag altijd een heel mooi contrast, hè? We gooien straks natuurlijk al die guilty pleasures er doorheen. Maar we gaan eerst altijd nog eventjes een gast terugnemen. En dat doen we vandaag met The How Slow Can You Go. En vandaag heb ik gekozen voor een plaat die je misschien niet iedere week hoort. Chris Ria en Josephine, geschreven voor zijn dochter Josephine. Dat vind ik eigenlijk wel mooi dat zo'n nummer niet over een grote liefde of een gebroken relatie gaat. Maar gewoon over je eigen kind. Chris Ria in The How Slow Can You Go van vandaag.
1: En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord- en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noord- en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
13: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
13: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
14: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vier Oost-Nederlandse ziekenhuizen, waaronder CGT, MST, Saxenburg en SKB, delen sinds september vorig jaar operatieplekken voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. Ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd doordat ze konden uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio. De ziekenhuizen kijken samen waar op korte termijn ruimte is in het operatieprogramma. Ria van der Stam uit Ter Apel kreeg 5 jaar geleden Parkinson en danst nu elke week in Stadskanaal dankzij de stichting Dans op Recept. Vanaf december kunnen Hengeloers met een chronische aandoening wekelijks dansen bij OIFO Kunstenschool. Hengelo wordt de 4e Overijsselse plaats met Dans op Recept. Na Deventer, Markelo en Rijssen. En Waterschap Vechtstromen moet beter bijhouden met welke partij het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer in een gepresenteerd rapport. De samenwerking gaat op veel plekken goed, maar is kwetsbaar doordat deze vaak rust op individuele medewerkers. Een overzicht ontbreekt en veel kennis van samenwerkingen is gebonden aan individuele medewerkers, vooral binnen projecten of gebiedsontwikkelingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, soms wat zon, er vallen ook wat buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden. En vanavond is het droog en het koelt af naar 14 graden.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. vertraging in het oosten van het land op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor 7 na zo'n 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En wat nog opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Malden 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Twente FM. Nou, we gaan langzaam een heel andere kant van de muziek opzoeken. Het is vrijdag en dan mag de muzieksmaak bij ons richting 4 uur een beetje ontsporen. Vanavond natuurlijk weer de Guilty Pleasure Friday. Maar eerst hier nog even de warming-up daarvoor. Ik zoek 3 mensen en ik wil van jou weten welke plaat jij stiekem hartstikke lekker vindt, terwijl de rest van de familie denkt, moet dat nou weer? Maakt niet uit of het Nederlandstalig is, een foute jaren 90 hit of iets uit de jaren 80. Stuur hem gewoon in. Je naam, de plaat en doe dat even via twentefm.nl.

Altijd lekker opwarmen voor het weekend. Bebe Rexha en Dave Guetta. One in a million bij Twente FM. Nou, we hebben de drie hoor. Het is tijd voor de Guilty Pleasure Friday warming up. En ik moet zeggen, het is weer een bijzondere verzameling geworden. We beginnen met Kirsten uit Haaksbergen. Ze zegt, ik wil graag Dolly Parton met 9 to 5. Mijn moeder draaide die vroeger altijd en ik zing hem nog steeds mee van begin tot eind. Nou Kirsten, die is helemaal goed en eerlijk. Bij Dolly Parton mag je volgens mij ook gewoon geneutertje hap mee zingen. De nummer 1 in het lijstje van de warming. Dolly

Kirsten uit Haaksbergen. En dan heb ik deze van de jongens van de vrijdagmiddagploeg uit Goor. Die zegt: Mark, wij willen graag de snollebolletjes met links-rechts. Dan kunnen we hier alvast een beetje oefenen voor het weekend. Nou jongens, ik hoop dat jullie een beetje ruimte hebben. En laat vooral de spullen op tafel staan. Plek nummer 2 van de Guilty Pleasure Friday Warming Up. De snollebolletjes, links-rechts. Sensation Wild.

0: Is er een defibrillator of niet? Want god, man, een jump.
1: Guilty Pleasure Friday. Radio met een glimlach.
2: De snollebollekes, nou, dat was even een behoorlijk ander stukje muziek dan dat je van ons gewend bent. En dan hebben we er nog eentje natuurlijk. Die komt van Petra uit Oortmassum. Mijn guilty pleasure is echt ABBA met Gimme, Gimme, Gimme, zegt ze. Ja, mijn man zegt altijd dat ik de hele buurt wakker zingen als die aanstaat. Nou, Petra, dan zou ik vanmiddag de ramen even dicht doen. Want die gaan we natuurlijk ook gewoon doen. De nummer 3 in de warming-up van de Guilty Pleasure Friday. ABBA en Gimme, Gimme.

0: eindelijk weekend.
1: The Guilty Pleasure Friday.
2: ABBA met Gimme Gimme Gimme voor Petra uit Oortmarsum. Nou, Kirsten begon met Dolly Parton en de vrijdagmiddagploeg uit gooide daar de snollebollekes nog even tussendoor. Nou, dan hebben we het weekend weer muzikaal toch behoorlijk lekker afgetrapt in de opwarming voor de Guilty Pleasure Friday warming up. Ik doe er altijd nog even eentje achteraan en ik dacht, dit is echt een Guilty Pleasure voor mij. Enge buren en

0: Ciao, grazie.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar vet mag je niet ook trappen.
3: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wil noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Alle 4 gestolen schilderijen van de Franse schilder Renoir zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste 2 werken teruggevonden in een garage. En de eerste 2 werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 na zo'n kwartier extra reistijd. Een ongeluk op de A28.

0: Het maakt ook niet helemaal niet uit waar die plaatjes van Taylor Swift over gaan of welke titel ze krijgen. Het wordt sowieso wel een hit. Patient Zero, waar slaat dit dan weer op?
1: Twente komt thuis.
0: Het is in ieder geval wel de nieuwe single van Taylor Swift. Een van de meest populaire en invloedrijkste artiesten ter wereld. Zo werd ze onlangs bestempeld. Nou ja, over Patient Zero gesproken. In Hengelo op het Twinkelcollege is tuberculose ontdekt. Nou ja, het is ook een lekker begin van de show trouwens. Goedemiddag trouwens, fijn dat je luistert. Het is een hele wisselvallige herfstachtige vrijdag. Met vandaag veel buien en een vrij stevige wind. Duidelijk andere koek, want halverwege deze week hadden we nog 23 graden vandaag. Bleef het kwiksteken bij 13 graden. Nou, straks meer over je weekend weer hier bij de middagshow. Ook ander nieuws, een kritisch rapport over de samenwerkingen van het waterschap Vechtstromen. Die zijn kwetsbaar, daar gaan we straks naar kijken. Dus daarover meer vanuit verder vanavond een belangrijke wedstrijd voor Heracles Almelo. In eigen huis kunnen ze de periodetitel in de keukenkampioendivisie binnenhalen. Moeten ze wel gelijk spelen, minimaal tegen RKC die dan op bezoek komt. Dus dat wordt in ieder geval een mooie uitdaging. Vorige week kon Heracles ook al de periodetitel binnenhalen. Maar toen verzuimden ze om te winnen van Helmond Sport. Was wel een knappe wedstrijd, want ze moesten namelijk bij de hele wedstrijd met 10 man spelen. Dus dat geeft dan toch te denken. We gaan het erover hebben in de middagshow. Muziek heb ik ook voor je. Miles Smith, Living in a Box en hier is Bruce Springsteen.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Miles Smith op Twente FM en Wait For You.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoor je ook nog Bruce Springsteen, de lekkere track van vandaag. Het muzikale hart onder de riem voor de laatste werkdag van de week. Het is vrijdag vandaag 9 oktober. Ronduit herfstachtig met veel buien vandaag. En ook een stevige wind. Het is slechts 13 graden. Dat is wel even wennen, moet ik zeggen. Nou ja, ik heb in ieder geval bij mij thuis de centrale verwarming inmiddels weer aan. Dat was wel nodig. Maar het is al laat. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een hele zachte herfst tot nog toe. Maar ja, het is in ieder geval. Maar straks daar meer over. Verder vanavond een belangrijke wedstrijd voor Heracles Almelo. Die kunnen namelijk de eerste periodetitel in de keukenkampioen-divisie veiligstellen. Dat wordt een mooie wedstrijd in eigen huis tegen RKC. Daar moeten ze dus minimaal gelijk spelen. Maar voor Heilman, de trainer van Heracles, blijft het doel niet de periodetitel, maar vooral promotie naar de eredivisie.

Er zijn mensen die hebben wel eens geteld hoeveel sampletjes uit hoeveel verschillende platen erin hierin zitten. Het was een van de eerste gesampelde tracks die in de jaren 80 al een dikke hit wisten te scoren. Die gasten van Mars met Pump Up, The Volume, zojuist op Twente FM. En Living

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vier Oost-Nederlandse ziekenhuizen, waaronder CGT, MST, Saxenburg en SKB, delen sinds september vorig jaar operatieplekken voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. Ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd doordat ze konden uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio. De ziekenhuizen kijken samen waar op korte termijn ruimte is in het operatieprogramma. Ria van der Stam uit Ter Apel kreeg 5 jaar geleden Parkinson en danst nu elke week in Stadskanaal, dankzij de stichting Dans op Recept. Vanaf december kunnen Hengeloers met een chronische aandoening wekelijks dansen bij OIFO Kunstenschool. Hengelo wordt de 4e Overijsselse plaats met Dans op Recept. Na Deventer, Markelo en Rijssen. En waterschap Vechtstromen moet beter bijhouden met welke partij het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer in een gepresenteerd rapport. De samenwerking gaat op veel plekken goed, maar is kwetsbaar, doordat deze vaak rust op individuele medewerkers. Een overzicht ontbreekt en veel kennis van samenwerkingen is gebonden aan individuele medewerkers, vooral binnen projecten of gebiedsontwikkelingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, soms wat zon, er vallen ook wat buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden. En vanavond is het droog en het koelt af naar 14 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is ook druk in het oosten van het land. Er staat in totaal bijna 75 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar bijna 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Dat gebeurde net voor knop het Halsemerbroek. Er staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malde 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je vrijdagmiddag richting dat weekend. Met zojuist Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En daarvoor ook nog het streeknieuws. 120.nl is je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden. En ook online een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met aandacht voor de Twentse alternatieve muziekscene. Veel nieuwe muziek in deze aflevering. En ook aandacht voor aankomende events waar je zelf live van dit soort muziek kan genieten. Check daarvoor onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl/luister.

Salt and Pepper op de radio. Echte 90s muziek met You Showed Me als een van de hits in die tijd. En daarvoor hoorde je ook nog Camila Cabello met Ed Sheeran samen en Bam Bam. Nou, wat een ring vandaag, of niet? Jongen, het is wisselvallig. Duidelijk andere situatie dan de afgelopen dagen. Met vandaag dus veel buien en ook een stevige wind is het ronduit herfstachtig. Met op veel plaatsen het kwik niet boven de 13 graden. Nou, vanavond en vannacht moet je ook nog even rekening houden met buien. Want ook dan blijven ze vallen en de temperaturen dalen uiteindelijk naar een graad of 8. Morgen, je zaterdag, die start met bewolking. Met misschien nog een buitje in de ochtend, maar in de middag komt de zon er nog even bij. Maar het is opnieuw niet veel warmer dan 14 graden. En ook staat er een vrij stevige wind. En daarmee blijft het dit weekend herfstachtig. Want ook voor zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan zon met af en toe nog een spatje regen. Begin volgende week lijkt het wat droger te worden en gaat de temperatuur weer een klein beetje omhoog.

Stella Lefty, het moment van rust op de radio. En Boston, daarvoor hoorde je ook nog Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Plaat die toch een beetje actueel begint te worden weer als het gaat over de Koude Oorlog. Hè? Want daar gaat die plaat over met, als je naar de clip kijkt, ik weet niet of je die al eens gezien hebt, van die imitatiefiguren van, ik geloof, Ronald Reagan en Khrushchev. Dat was destijds de Russische president van de USSR. Nou, moet je maar een keer checken. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Dus welkom richting je weekend. Met zometeen de 5 uur uit je dak laat, het officiële afsluitmoment van je werkweek. En het begin van de vrije vrijdagavond en 2 dagen vrij. Wat wil je horen? Wat kan ik voor je draaien? Laat het weten via de mail of een appje via twentefm.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.

0: en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilges deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk in het oosten van het land deze vrijdagmiddag. Ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7-20 minuten extra reistijd. A28 Groningen Amersfoort. Tussen Nieuw-Leusden en Zwolle Centrum staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstokken zijn dicht, vertraging een uur. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM.

0: Komt thuis.
1: Nou, die van mij wel hoor voor dat weekend. Lekker 2 dagen vrij, we hebben het weer gered. De werkweek zit er toch hopelijk voor de meeste mensen op. Of misschien dat je nog even wat dingen aan het afronden bent. Maar 2 dagen vrij voor de boeg, lekker idee is dat. Met ook nog hier zojuist Accent en Kylie. Het was een suggestie van Jelle. Hij zegt, dat is nou een lekker weekendgevoel. Kun je die voor me draaien? Nou, bij deze gedaan was de 5 uur uit je dakplaat. Fijn dat je luistert. Inmiddels 5:11. Het is vandaag 9 oktober. Een ronduit herfstachtige dag met veel wind en buien. En ook vanavond gaan die nog vallen, maar later wordt het gelukkig weer een beetje droger. Het blijft overigens dit weekend wel herfstachtig met wisselvallig weer en een vrij stevige wind. Dus je zult waarschijnlijk de activiteiten een klein beetje naar binnen moeten verplaatsen. Met vanavond een belangrijke wedstrijd voor Heracles Almelo. Die kunnen de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie binnenhalen tegen RKC in eigen huis. Dus de 12e man die is er in ieder geval bij, daar zal het niet aan liggen. Verder is Losser flink aan het bezuinigen. Gisteren werd dat besproken in de raad. Er moet flink bezuinigd worden om de gemeentelijke balans weer een beetje op orde te krijgen. Daar straks meer over, want het betekent ook meer lasten voor inwoners van de gemeente. En het waterschap Vechtstromen moet samenwerkingen beter vastleggen. Dat is een advies in een rapport wat ons dan onlangs is gepresenteerd door de Rekenkamer. Wat is er aan de hand daar? Daarover gaan we het straks ook hebben hier in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren, dan gaat dat zeker goed komen. Met zometeen onder andere fijne muziek van Mohammed. Lekker zomers. Ook Lucas en Steve voor je zometeen, maar eerst tijd voor Asia.

Celine Dion, na een spierziekte waar ze ernstig door geveld was, probeert ze nu weer terug te krabbelen. En dat gaat er best redelijk af. Ik vind het respect. Van de week stond ze nog op het podium in Frankrijk, waar ze wel ten val kwam. Dat gebeurde ook. En ze vergat een stukje tekst. Maar ga er maar aan staan hoor. Ik vind het heel knap. Celine Dion en dat.

samenwerkingen bij het waterschap goed, maar zijn ze ook kwetsbaar? Belangrijke kennis zit daar vaak alleen in hoofden van ervaren medewerkers en bestuurders. En wanneer die vertrekken, kan die kennis dan weer verloren gaan. Dus het rapport adviseert om wat meer dingen te documenteren en vast te leggen, ook over die samenwerkingen. Zo zijn er ingewikkelde kwesties zoals PFAS-vervuiling bij de vliegbasis Twente en Boekelo. Daarbij worden afspraken vaak informeel gemaakt en pas later vastgelegd. En dat is een risico. Dus er moet in ieder geval meer worden vastgelegd, is het advies van de Rekenkamer aan het waterschap Vechtstrammen. Klinkt een beetje als mijn organisatie. We moeten ook meer vastleggen eigenlijk. Maar ja, volgens mij kun je tegenwoordig met AI en dat soort dingen kun je ook veel dingen wel veel makkelijker vastleggen. Misschien hebben ze dat bij het waterschap nog niet ontdekt. Het zou kunnen. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Lucas en Steve hoor je zometeen ook. Eerst een beetje zomer op de radio, want van buiten moet je niet hebben. Mahambi en de Bumpy Ride.

fijne single van Lucas en Steve. Hard First inderdaad, en daarvoor nog maar Hambi met de Bumpy Ride op Twente FM richting je weekend. Nou, ik hoop dat deze werkweek niet een al te bumpy ride was en dat je gewoon lekker aanbeland bent in 2 dagen vrij. En de fans hebben er 26 jaar op moeten wachten, maar daar is die dan. De nieuwe single van de Sugar Babes. De continue album aan op 12 februari. En Ghost staat daar ook op, en dat is een nieuwe single, die hoor je nu bij Twente.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 4 Oost-Nederlandse ziekenhuizen, waaronder CGT, MST, Saxenburg en SKB, delen sinds september vorig jaar operatieplekken voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. Ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd doordat ze konden uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio. De ziekenhuizen kijken samen waar op korte termijn ruimte is in het operatieprogramma. Ria van der Stam uit Ter Apel kreeg 5 jaar geleden Parkinson en danst nu elke week in Stadskanaal dankzij de stichting Dans op Recept. Vanaf december kunnen Hengeloers met een chronische aandoening wekelijks dansen bij OIFO Kunstenschool. Hengelo wordt de 4e Overijsselse plaats met Dans op Recept. Na Deventer, Markelo en Rijssen. En Waterschap Vechtstromen moet beter bijhouden met welke partij het samenwerkt. Dat concludeert de Rekenkamer in een gepresenteerd rapport. De samenwerking gaat op veel plekken goed, maar is kwetsbaar doordat deze vaak rust op individuele medewerkers. Een overzicht ontbreekt en veel kennis van samenwerkingen is gebonden aan individuele medewerkers, vooral binnen projecten of gebiedsontwikkelingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, soms wat zon, er vallen ook wat buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden. En vanavond is het droog en het koelt af naar 14 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land nog op de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 na gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A28 Groningen-Amersfoort. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang net voor Zwolle Centrum. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is bijna een uur. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

ziet hem gewoon nu opstijgen. Ja, die ballon, daar gaat hij. Kijk. 99 Luftballons van Nena. Lekker, fijne klassieker. Ik vond het ook een leuke suggestie. Ellen stuurde een mailtje voor deze. En daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergrond en ook gemiste interviews vind je altijd terug op onze website. TwenteFM.nl en 120.nl. Heb je trouwens onze nieuwe app al gedownload? Die vind je in de App Store met heel veel nieuwe functionaliteiten. Daar kun je luisteren naar Twente FM en ook het laatste nieuws altijd terugvinden. En natuurlijk ook allerlei extra radioprogramma's beluisteren. Check daarvoor de App Store of

0: Latinx Social Club. Ja, ze weten, die gasten in de jaren 80 hadden een bescheiden hitje met Rumors. Zojuist hier op de radio. En daarvoor nog Jamiroquai met Little L.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Het is alweer bijna vrijdagavond. Het is wisselvallig vandaag. Veel buien en een vrij stevige wind. Slechts 13 graden. Nou, waar het ook een beetje herfstachtig lijkt te worden is in Losser. Want Losser gaat flink bezuinigen. Inwoners gaan volgend jaar meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat werd gisteravond tijdens de vergadering duidelijk. Onder andere de onroerend zaakbelasting gaat met 7% omhoog en de afvalstoffenheffingen met 5%. Het is een begroting voor 2027 die het gemeentebestuur gisteren heeft gepresenteerd. Losser wil bijna 3,2 miljoen euro bezuinigen om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Er wordt onder andere gekort op de duurzaamheid, het welzijnswerk en ook onderhoud van de openbare ruimte. En ook inwoners met een laag inkomen worden geraakt. Zo verdwijnen initiatieven in Losser die toch wel redelijk kenmerkend zijn, zoals de Fashion Shack. Nou, dat is ook lekker. De broekriem moet blijkbaar stevig worden aangehaald. De afgelopen jaren heeft Losser toch vrij veel sociale initiatieven ontplooit om inwoners te helpen. Het was best een hele sociale gemeente, maar nou ja, blijkbaar zijn die zaken allemaal niet meer heel erg goed op te brengen en moeten toch het nodige veranderen. Dat blijkt uit de nieuwe begroting. Wethouder Harry Scholten die zegt dat de maatregelen nodig zijn om de gemeente financieel gezond te houden. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Onderweg hier Savage Garden, I Want You en ook Justin Bieber met Anyone is onderweg. Ben eerst

0: altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Man.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP Nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste vertraging in het oosten van het land nog op de A12 om te beginnen. Utrecht richting Duitsland. Voor 7 na gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging op 20 minuten. En op de A28 Groningen-Amersfoort. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen net voor Zwolle Centrum. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim 1 uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM.

0: lekkere zomerrit van 2026. De Baoussa en Magnetic bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
0: En begonnen met Lois Lane Tonight voor je vrijdagavond inderdaad. Nou, welkom. 2 dagen vrij. Welkom in je weekend ook. Het is 11 minuten over 6, 9 oktober. Een wisselvallige dag dus met de nodige buien en ook wind. Details over de weekendweerberichten hoor je zo meteen hier bij de middagshow voor Twente. Met vandaag mooie cijfers voor de economie. Vooral de industriële productie is in 4 jaar tijd behoorlijk gestegen. Vooral door de grote vraag naar machines. We gaan er straks naar kijken wat betekent dat voor Twente. Verder vanavond een belangrijke wedstrijd voor Heracles Almelo. De eerste periodetitel kan worden binnengehaald in de keukenkampioendivisie bij de wedstrijd tegen RKC. Bij gelijkspel is Heracles in ieder geval zeker van die titel. Dat gaan we vanavond merken. In eigen huis spelen ze die wedstrijd. En verder is bij een leerling van het Twickel College in Hengelo het TBC vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat er gelijk grote paniek is, maar er wordt wel een contactonderzoek gedaan door de GGD Twente om vast te stellen dat niemand anders verder besmet is geraakt. Dus daar, ik zal niet zeggen dat er paniek is, maar het is altijd even goed om daar alert op te zijn. Dat in ieder geval. Dat en meer in de middagshow met onderweg muziek van Douwe Bob. Eerst is dit Bruno Mars.

Ach, dit is toch lekker. Donna Summer and Love is in Control. Finger on the Trigger is die plaat officieel, dat verhaal. En daarvoor hoorde je nog Bruno Mars en Marry You. Het is vrijdagavond. Het weekend is daar. Welkom bij Twente FM. Fijn dat je ons aan hebt staan. Met vandaag mooie industriële cijfers, want de productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is significant, zullen we maar zeggen. Het gaat om de grootste stijging in 4 jaar tijd. Er is vooral veel vraag naar machines, wat de stijging, of in ieder geval de toename, behoorlijk stuwt in ieder geval. Die cijfers werden vandaag bekend, dus er is ook veel vertrouwen bij de meeste producenten. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Verder, het waterschap Vechtstromen, die zoeken naar mensen die hun eigen kijk op water willen vastleggen met foto's. In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen wordt de actie Het Waterportret van Nederland opgezet. Deelnemers gaan aan de slag in een 5-tal foto-opdrachten rond het thema waterveiligheid, droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en een regionaal waterthema. Nou, daarover kun je terecht op de website van Vechtstromen. Je kunt dus in ieder geval, als je fotograferen leuk vindt en wat creativiteit hebt, misschien even meedenken. Dat is een goed idee. Check ervoor de website van vechtstromen.nl. En verder nog ander nieuws. Daarvoor kun je terecht op onze website. En zometeen krijg je weer even een update van onze nieuwsredactie in het Twente FM Strekkers. Dus ook dat gaat eraan komen. Brooke Fraser is onderweg, over water gesproken. There's Something in the Water, ga ik zo meteen voor je draaien. En de nieuwe single van Miley Cyrus is onderweg. Meer is tijd voor Double Bob. En With You bij Twente komt uit.

There's something in the water. Wat zou het zijn? Het is voor het interessante sprookjesbegin zou het kunnen zijn. Brooke Fraser had er in de tents een hit mee. Daarvoor nog Douwe Bob. En With You bij Twente komt thuis. Nou, zo meteen hier het streeknieuws had ik je beloofd. Ook Bluffers onderweg met Dichterbij dan ooit. Nog wel twee plaatjes verder weg. Dus dat gaat er zo meteen aankomen. Dit is de nieuwe single van Miley Cyrus.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
13: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
15: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
15: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
18: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloers kunnen tot eind volgend jaar terecht bij het juridisch spreekuur in de BIEB dankzij financiering van de gemeente. Raadsvrouw Veronica Trifunovic heeft de afgelopen jaren duizenden inwoners geholpen met vragen over uitkeringen, toeslagen en problemen met deurwaarders, energiebedrijven en verzekeraars. Bibliotheek Twente kan daardoor gebruik blijven maken van haar diensten. Gisteravond ontstond brand in een auto aan de Van Alphenstraat in Enschede, kort nadat de bestuurster thuis was gekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het voertuig liep zware schade op, niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En Enschede bezuinigt 26.000 euro op de discriminatiewaakhond Vizier Oost, wat volgens directeur-bestuurder Carla van Dijk ingrijpt op de wettelijke taak tegen eerdere toezeggingen in. Het college stelt in een brief aan de raad dat dit niet klopt en houdt de bezuiniging gehandhaafd. Vizier ontving dit jaar ruim 203.000 euro... waarvan iets meer dan 97.000 euro voor antidiscriminatietaken. En dan het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen is het in de ochtend een tijdje droog, maar volgen later in de ochtend en ook 's middags buien.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden korter, maar het rijdt nog wel langzaam op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen Staphorst en Zwolle is de vertraging 3 kwartier. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je tussen Arnhem en Zevenaar nog ruim 20 minuten oponthoud. En het is nog druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Daar ben je al met al nog een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB.

dit zijn wel de klassiekers hoor. Bluff en dichterbij dan ooit. Ik moet alleen niet te veel verdiepen in de tekst, want ik heb ook geen idee waar het over gaat. Maar het is wel een mooi plaatje. En de vorige streeknieuws op deze nabels website. Daarvoor ga je naar 120.nl.

avond voor Soul for Soul en Back to Life. En daarvoor hoorde je ook nog Coldplay en BTS en My Universe. Met vandaag een ronduit herfstachtige dag. En ook de komende uren moet je nog rekening houden met buien. Er staat een vrij stevige wind. En uiteindelijk daalt de temperatuur komende nacht naar een graad of 8. Later vannacht wordt het weer wat droger. Morgen in de ochtend nog bewolking. Er kan nog een enkel buitje vallen. Later komt de zon er nog even bij. En het wordt morgen niet veel warmer dan 14 graden. En er blijft ook een vrij stevige wind staan. De zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan kan er nog een buitje vallen. Het is maximaal 13 graden met een vrij stevige wind. Begin volgende week lijkt het weer wat rustiger te worden. De wind gaat een beetje draaien. Temperaturen die gaan weer oplopen naar misschien 17 tot 19 graden. Kortom, tot en met het weekend wisselvallig, beetje herfstachtig, vrij stevige wind. Later volgende week iets oplopende temperaturen en droger.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. Drie nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om drie Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid drie stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. Drie weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien, kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het oosten van het land staat nog in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

oktober. Het is in één keer herfst, beste mensen. Brrr, kil en koud en nat buiten. Lekker warm met de radio. Laten we het daar maar op houden tot aan 11 uur vanavond. De Guilty Pleasures. En straks om 9 uur Richard Ardèche. En wij hebben nog wat een en ander te doen. Zie ik hoe Deal nog bellen. Martijn van den Broek hebben we nog. We gaan het nog hebben over een hackfestival. Dus reden genoeg om erbij te blijven. En wensen welkom via de welbekende 120-app of 120.nl. Rechterboven de linkie-icoontje. Dit is Teffy. Dit is Midnight Radio.

0: Night Radio hier op de Twente Radio in de lange uitvoering. Uiteraard was het niet ergens midden jaren 80 een disco-jetser, zoals wij dat altijd noemen. Even kijken of wij de andere kant van de planeet kunnen bereiken op dit moment.
1: Nou, dat zal toch wel gaan, hoor.
0: Zo, dat hebben we lang niet gehoord, dit zeg. Hallo?
1: Hey, ja, soms zijn er dingen die vanzelf gaan, hè?
0: Ja, zo. Ja. Waar kom jij zo in één keer vandaan, Erik?
1: Nou, ik ga even tijd. Ik ga wel even meelullen.
0: Ja, nou ja, vooruit. Dus, het werkt ook nog op een of andere manier.
1: Ah, ja. Jawel. Ik bedoel, de techniek staat voor niets, hè?
0: Abonnementjes verlopen, maar toch werkt het nog. Nou ja, mooi zo. Ja.
1: Dat idee had ik al wel, want ik mis hier en daar wat. Maar dat, op zich gaat het prima. Maar dat is niet getreurd. We zijn er.
0: Goed zo.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is mooi. Nou, leuk, gezellig. Ja, druk geweest, hè? Natuurlijk campingperiode, maar natuurlijk met de boormachine en de cirkelzagen en dat soort dingen.
1: Ja, we zijn nog steeds druk bezig en het gaat ook de hele winter door.
0: Oh.
1: Maar we moeten zorgvuldig de tijd kiezen om wat te doen tegenwoordig. Maar goed, dat geeft niet.
0: Nee, nou, ja, mooi.
1: Gaat helemaal goed.
0: Je hebt nieuwe tijd, hè? Ik bedoel, geen camping, geen camping weer, hè?
1: Camping life is even voorbij, maar goed, het is... ook wel even een keer weer goed om vrijdagavond weer thuis te zitten, hoor.
0: Ja, lekker bij een kachel.
1: Hè? Een kachel, dat is wel nodig.
0: Nou, je kunt het gebruiken. Ik heb het gewoon kil in de studio. Ik weet niet, even kijken hoe koud het hier is. Oh. Of hoe warm, even zien hoor. Ik kan ook lang maar aan mezelf liggen. Ah, nou, het is hier... even kijken, al 18 graden. We mogen nog niet klagen, maar goed.
1: Heb je wel eens nagedacht over isolatie, Wim?
0: Ja, dat zit hier wel in. Dat zit hier wel in, maar ja, het waait er nog door. Hè. Het is een oud pand, hè. Je weet hoe het gaat. Dus,
1: ik heb mijn infrarood plaatje onder mijn tafeltje ook alweer aan staan, hoor.
0: Ja, nou, die heb ik dus niet, maar er wordt er wel tijd voor, denk ik.
1: Dat ideaal. Zal zijn. Echt ideaal.
0: Goed zo. Nou, wat gaan we allemaal doen? We gaan straks het weekend luiden. We moeten even inhalen van vorige week, want toen was Dion stond op de planken. Deon heet hij eigenlijk, en die gaan we straks bellen. We hebben Martijn van den Broek, die gaat het weekend inluiden om 9:15. En we gaan ook nog naar een hackfestival wat eraan zit te komen. Dat is morgen in Enschede. Dus we gaan Dave daarover bellen. Dus heb jij toevallig een weerbericht bij de hand of moet ik hem doen? Ja, we hebben de tijd.
1: Zeker heb ik dat.
0: Nou, dan start ik hem in en dan hoor ik graag wat het weer gaat doen.
1: Nou ja, goed, om meteen morgen te beginnen. Want ja, van vanavond, dat moeten we maar zien te raden. Maar vanochtend morgen trekken vooral in het noorden en het westen buien over het land. Bij ons in de regio blijft het nog een tijdje droog. Echter neemt in de loop van de ochtend ook hier en de buienkans toe. Temperaturen zullen dan uit gaan komen op een graad of 14, 15. En dat alles bij een matige tot vrij krachtig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het wisselvallig met kans op enkele buien. Morgenavond moet ik dan zeggen, want het is het weerbericht van morgen natuurlijk. Hè?
0: Oh ja.
1: Blijft het wisselvallig met kans op enkele buien die zelfs gepaard gaan met een klap onweer. Temperatuur die daalt gedurende de nacht naar zo'n 8 graden. Ja, en dan zul je toch haast gaan denken dat we toch wel weer met die winter te maken gaan krijgen.
0: Elektrische deken.
1: Elektrische deken, man. Oeh. Nou, dan de zondag. Wisseling van stapelwolken en zon. Aan het begin van de ochtend komen in het midden en noorden nog wat buien voor. En die zullen ook zich gaan verplaatsen naar het zuiden en het oosten. 13 tot 15 graden, matige aan de kust, vrij krachtige westenwind. In de avond neemt de buiigheid zondagavond wel enigszins af en wordt het droog. Maar ja, toch weer 9 tot 12 in de avond en 6 tot 8 in de nacht. Dus dat is, koud. Ja, ja mensen, ja, het mooie gaat komen.
0: Oh.
1: Maandag een droge dag. Wel enkele wolkenvelden, maar flinke zonnige periode. Temperaturen kunnen uitkomen op zo'n 17 graden. En dinsdag doen we er nog 2 graadjes bij. Want het wordt maar liefst zomaar 19 graden.
0: Oh, we gaan de goede kant op dus.
1: Nou, ja, niet meteen. Het zachte weer gaat wel samen met wat bewolking. En zo nu en dan kan het ook een klein beetje regenen. Maar goed, het is toch aardige temperaturen voor de tijd van het jaar. En dan woensdag, mensen.
0: Nou?
1: Ja, dat wordt een klapper.
0: Vertel.
1: 17 tot 19 graden en zelfs misschien wel lokaal 20.
0: Ja, oké, dus we gaan weer terug.
1: De korte broek die kan nog even buiten de kast blijven. Lokaal kan wel een bui ontstaan, maar op veel plaatsen is het droog en ook regelmatig zon. En dan de vooruitzichten, ja, dan gaan we toch echt wel omlaag met de temperaturen. Middagtemperaturen rond de 15 graden, wat wisselvalliger. Wel droge periode met zon, maar ook enkele buien en de wisselvalligheid. Ja, die gaat wel toenemen tot het einde van de maand.
0: Oké, ja, het is herfst. Volgende week herfstvakantie. Eigenlijk is het nu al begonnen. Dus hartstikke goed. En vanavond alleen maar regen, geloof ik.
1: Ja, het is nu, als ik naar buiten kijk, word je niet vrolijk.

0: Dinah Carroll.
1: Guilty Pleasure Friday.
0: XXL. En een special kind of love op deze vrijdagavond. Ja. Wat wilde ik vragen, Erik? Oh ja, je bent badkamertoestanden, hè?
2: Nee, die is ook klaar.
0: Oh.
2: Nee.
0: Dat doe je snel.
2: Nee, dat was van zomer.
0: Oh.
2: Voor de zomer al. Nee. Die is helemaal klaar, tip-top. Oh, dat is dikke nodig. Alleen nu moet de rest van de bovenverdieping. Hè? Ja, je kunt wel 25 jaar wachten. Maar het moet een keer gebeuren, Wim.
0: Ja, tel er maar 25 jaar bij op, Erik.
2: Nou, ja, soms zijn er momenten dat jij jezelf denkt, je moet toch iets gaan doen.
0: Ja.
2: Ja. Het komt niet goed. Dat weet je ook.
0: Ik ken het, ja.
2: Nee, maar dat gaat allemaal goed.
0: Voorlopig denk ik er nog even over na, voordat ik mijn gereedschapkoffer pak.
2: Ja, je kunt het ook laten doen, hè?
0: Ja, dat is misschien veel beter. Nee. Straks het streeknieuws en we gaan het weekend inluiden, tenminste de herhaling doen van vorige week. Dion gaan we bellen.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloers kunnen tot eind volgend jaar terecht bij het juridisch spreekuur in de BIEB dankzij financiering van de gemeente. Raadsvrouw Veronica Trifunovic heeft de afgelopen jaren duizenden inwoners geholpen met vragen over uitkeringen, toeslagen en problemen met deurwaarders, energiebedrijven en verzekeraars. Bibliotheek Twente kan daardoor gebruik blijven maken van haar diensten. Gisteravond ontstond brand in een auto aan de Van Alphenstraat in Enschede, kort nadat de bestuurster thuis was gekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het voertuig liep zware schade op, niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En Enschede bezuinigt 26.000 euro op de discriminatiewaakhond Vizier Oost, wat volgens directeur-bestuurder Carla van Dijk ingrijpt op de wettelijke taak tegen eerdere toezeggingen in. Het college stelt in een brief aan de raad dat dit niet klopt en houdt de bezuiniging gehandhaafd. Vizier ontving dit jaar ruim 203.000 euro, waarvan iets meer dan 97.000 euro voor antidiscriminatietaken. En dan het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen is het in de ochtend een tijdje droog, maar volgen later in de ochtend en ook 's middags buien.
5: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

0: Muziek op deze vrijdagavond. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL tot aan 11 uur. Inmiddels jaargang nummer 6 en een half, denk ik zo ongeveer. Moeten we er nog voor zeggen. Ja,
1: nou. Zeg maar niets van.
0: Nee, dat doe ik ook niet. Nee, we zijn op zoek naar een nieuwe invulling, geloof ik. Maar dat doen we nog even, geloof ik, op een andere manier.
1: Goed, het gaat vanzelf een keer komen.
0: Het gaat wel komen. Ja, ik weet nog dat we begonnen, Erik. We zitten toch thuis. We hebben toch helemaal niks en we doen alles. Nou, we hadden de mogelijkheden, dus zodoende zijn we begonnen. Maar dat is inmiddels al meer dan 6 jaar geleden, verdorie.
1: Ja, jij mocht bij mij geen bier drinken en ik mocht bij jou geen bier drinken.
0: Nee, dat werden we maar thuis, hè?
1: Ja, dan moesten we thuis blijven. Ja. Is niet anders. Maar
0: wat een grap. Nou ja,
1: gelukkig zijn de tijden weer veranderd. Overigens is het wel een druk sportweekend, hè?
0: Vorig
1: weekend de Nation Leagues gehad, natuurlijk. En alle spelers zijn weer terug op het honk. Laten we het daar maar op stellen. En vanavond is de eerste wedstrijd in de Eredivisie alweer. Na die pauze. PSV voetbal tegen Heerenveen. Dus dat kan een mooie pot worden in Eindhoven. Begint om 8 uur.
0: Zeker, ja.
1: En natuurlijk hebben we de Formule 1 race in Maleisië. Na het succes van Max vorige week is dit weekend weer een race in Maleisië. En daar wordt met een sprintrace gereden. Dus vanmiddag was al de kwalificatie voor de sprintrace. En daar deed Max Verstappen goede zaken. Hij won de pole, zeg maar.
0: Ja, dat deed hij. Verrassend.
1: En het was wel een verrassing. Omdat het wederom chaos was. Met de FIA en de auto's die wel of niet gingen. Blijkt dat de FIA een verkeerde software had toebedeeld aan enkele teams. Zodat ze de zogenaamde push-button niet konden gebruiken. Dat scheelde toch aanzienlijk veel pk's. Ja, en daar waren een aantal coureurs niet blij mee.
0: En Perez niet, hè?
1: Onder andere. En Sainz bleek dus het slachtoffer te zijn. Een aantal teams, niet allemaal. Alleen ja, je loopt natuurlijk wel het risico daar als die teams gaan klagen. Dat ze zeggen van we doen even niet. Dit vonden we niet netjes. We doen het over.
0: Nou ja,
1: FIA heeft dus uiteindelijk daar niet op gereageerd nog. Wel op een akkefietje tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Want die Verstappen haalde Lewis onder geel in. Op het moment dat Perez een ongeluk veroorzaakte. Maar ja, hij reed 210, geloof ik. En Lewis reed 60. En ja, in die tijd om bij Lewis te komen, dat gaat heel snel. En dat kon hij niet afremmen. Dus daar is hij van vrijgesproken. Hij mag zijn pole houden. Dus we gaan hem morgen zien in de sprintrace.
0: Hartstikke goed. En dan moet voor mijn Heracles vanavond of moet hij...
1: Dat is een goeie.
0: Volgens mij wel vanavond, ja. Ja, tegen RKC komt voor mij naar Almelo toe, dacht ik uit mijn hoofd.
1: Oké, gaan we zo even kijken.
0: Oké, nou, ben benieuwd. Let's go.

0: Miley heet ze en Brass Persuadeth. En ik weet niet of dat... is dat Miley Cyrus? Nee, volgens mij niet. Dacht ik niet. Nee, nou, volgens mij niet. Heb ik Dion aan de lijn. Just me still.
1: Oh jee.
0: Ja, nou, dat dacht ik wel. Oh, hij geeft al een signaal nu op dit moment. Dus even kijken of dat opnieuw gaat met mijn ouderwetse telefoonlijn. Dat is een best ingewikkeld apparaat op zich. Even kijken. Het is ook niet zo vaak meer met de telefoon, Erik.
1: Nee, dat is nee. Gewoon WhatsApp, hè? WhatsApp.
0: Ja, dat kan ik wel doen, maar dan hoor je niks.
1: Doe maar je.
0: Oh. Nieuwe poging.
1: Ja, altijd goed.
0: Om Deon te bellen. En dan zo doen we even een WhatsAppje. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Hallo, met Deon.
0: Ja, Deon, daar is je wel. Goedenavond met Wim, Twente FM. Hallo, hallo.
2: Goedenavond.
0: Ja, gebruik de ouderwetse telefoonlijn. Rooksignalen, alles erop en eraan.
2: Ja, helemaal goed.
0: Welkom in de uitzending.
2: Yes, dankjewel.
0: Vorige week belde ik je en je was de planken nog niet af. Hè? Wat was er nou precies aan de hand?
2: Ik begon te treden.
0: Ja.
2: En de tijd voor het interview, dat kwam net... Ik was net wel klaar of net niet klaar. En dat was geloof ik... Ik stond ook nog in Spanje, geloof ik.
0: Au, nog beter.
2: Ik was in Marbella en ik kwam echt net van het podium af. Ja, dan sta ik nog in de herrie. En nou ja, het is niet gelukt.
0: Nou ja,
2: maar het vanavond wel komt.
0: Ja, precies. We konden 5 van 9 volgen met Marbella. Maar dat kwam in de knel. Dus ik denk, nou doen we het de volgende week. Maar je zat in Spanje, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Ja, ik moest daar optreden op de Vierdaagse van Marbella.
0: De Vierdaagse?
2: Voor, Nijmeegse Vierdaagse, maar dan in Marbella.
0: Nee, ook lopen?
2: Ja.
0: Ben je dat? Nooit van gehoord?
2: Ja.
0: Wat goed zeg. Maar je hebt gezongen en niet gelopen, neem ik aan.
2: Nee, ik heb niet gelopen, wel gezongen, ja.
0: Maar zijn er dan ook veel Nederlanders en zo?
2: Alleen maar.
0: Oké. Okay. Ja, alternatieve Elfstedentocht.
2: Ook bekende mensen, Leontien liep mee en Natasja Vroger liep mee.
0: Och, wel goed.
2: Dus dat zijn ook nog allemaal bekende, ja.
0: Okay.
2: Heel gezellig.
0: Nooit van gehoord, ook weinig publiciteit voor. Misschien moet het ook wel zo blijven, dus laten we het vooral gezellig houden natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dion, hoe lang ben je al bezig en dat soort dingen? Ja, een beetje een vraagje ook voor mensen die je voor het eerst horen.
2: Hoe lang ik al bezig ben met zingen?
0: Ja.
2: Ik ben nu 36. Ik ben begonnen op mijn 13e met zingen. En op mijn 18e won ik destijds de Talentjacht Popstars bij SBS6.
0: Oh ja.
2: En eigenlijk vanaf mijn 18e ben ik altijd actief geweest als zanger. Af en aan. Ja. Maar de laatste 10 jaar wel gewoon volledig als zanger actief. Ja.
0: Okay. Nou, dat gaat goed, want je loopt al even mee wat dat betreft. Je hebt een nieuwe single. Die is ook al even uit, geloof ik, hè? Jij?
2: Ja, die is in augustus uitgekomen.
0: Ja, we lopen altijd een beetje achter als wij mensen bellen, Dion.
2: Ja, nou, dat geeft niet. Dat geeft ook
0: ja,
2: niet.
0: De weken schiet aardig op. Voordat je het weet is kerst. Heb je een kerstplaat, weet je?
2: Ja, nou ja, het aanbod van de muziek is tegenwoordig ook wel echt mega groot. Dus er komt echt elke week een soortje nieuwe muziek uit. En echt goede muziek ook. Dus het is af en toe de aandacht een beetje verdelen.
0: Ja. Het is inderdaad heel veel, weet je? En ik zeg ook altijd, als je een single uit hebt, kun je beter er wat langer mee doen dan om de 2 maanden een nieuwe single uitbrengen. Want dat gaat ook niet goed komen tegenwoordig.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat is te kort op elkaar.
0: Ja.
2: Nee, deze is in augustus uitgekomen. Jij heet die. En het was echt bedoeld als een soort lekkere nazomerse Latin pop plaat. En we hebben nog wel een aardige nazomer gehad. Dus mensen hebben daar lekker van kunnen genieten.
0: Ja.
2: En nog steeds.
0: Hij komt vanavond op het juiste moment met die regen buiten.
2: Ja, inderdaad.
0: Jongen. We kunnen het even gebruiken wat dat betreft.
2: Ja, wat dat betreft is het wel lekker dat je dan wat zomerse klanken hoort. Die je toch nog even meeneemt naar de zon.
0: Zeker weten. Nog meer plannen dit jaar? Of volgend jaar? Of wat heb je voor ogen?
2: Nou, we zijn op de achtergrond druk bezig met de volgende single. Ik durf niet te zeggen of die nog dit jaar uitkomt of dat we die naar volgend jaar schuiven. Want ja, je gaat nu toch richting november, december. Dan krijg je de feestdagen. Dan is iedereen altijd in de muziek een beetje gefocust op die kerst. En het is geen kerstplaat, dat kan ik wel verklappen.
0: Goed zo.
2: Dus dan denk ik toch dat we richting het nieuwe jaar gaan.
0: Nou, we gaan het vanzelf meemaken. Waar gaat die over jij?
2: Jij gaat over een relatie die eigenlijk net uit is gegaan. En dan ben je weer vrijgezel, dan ga je stappen, dan ga je weer het avonddagleven in. En dan kom je weer mensen tegen en stap je dan gelijk weer in de volgende relatie. Of doe je het even rustig aan? Dat is eigenlijk waar het liedje over gaat.
0: Jij dus, heel goed. Mooi.
2: Ja.
0: Dylan, dankjewel. Tot de volgende.
2: Yes, dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Hoi. Yo.

0: Nou, jij van Deon op Twente FM, die wij moesten inhalen. Vorige week stond hij dus op de planken. Nou ja, zeg maar, de vierdaagse in... wat was dat nou weer?
1: Marbella.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Nou, ik weet wel dat daar heel veel Nederlanders zitten, ja.
0: Ja, maar vierdaagse lopen, nou ja.
1: Ik weet ook dat heel veel Nederlanders zitten met veel geld.
0: Dat, is het zo? Is het een dure omgeving?
1: Ja, maar wel, ja. Het is wel een dure omgeving, ja.
0: Okay.
1: Als doorgereden richting Gibraltar.
0: Oh ja.
1: En dan kom je daar langs. Maar dat is wel een... daar woont... daar moet je wel... Ben je geen Jan Model? Dat zo
0: geen... we gaan er dan... Hoe heet het ook weer? Naar Benidorm.
1: Nee, dat is wat anders. Dat is,
0: die andere ook weer, met die naam kwijt. Nou ja, je weet wel. Goed zo. Al die plekken. Leuk deuntje, toch?
1: Zeker. Ja. Alleen een beetje, ja, wel wat... Ja, hij zegt het heel netjes ook van... een beetje after zomerplaatje. Ja.
0: Ja.
1: Maar wel leuk.
0: Nou
1: wel
0: ja,
1: goed, hoor.
0: Het kan nog. Zeker weten.
1: Zeker.
0: Goed zo. Nog even kijken naar het voetbal toevallig? Of,
1: ja, Heracles is vanavond inderdaad om 8:00... in eigen huis tegen RKC.
0: Oké, nou, laten we hopen dat ze de periodetitel binnen kunnen halen. De bronzen, hoe noemden ze dat toch? Bronzen plak? Nee, hoe was het nou toch? Bronzen schild. Oh ja.
1: Ja, maar daarvoor hebben ze de wedstrijd daarvoor... hadden ze natuurlijk op eigen kracht het kunnen doen.
0: Vorige week.
1: Ja, nu zijn ze... vorige week, ja, inderdaad, ze hebben wel gevoetbald. Vorige week. Maar deze week zijn ze en afhankelijk van de winst... en ze moeten kijken wat een ander doet, volgens mij.
0: Ja. Is dat zo? Ja. Nou ja, laten we hopen dat de bal er zo meteen ingaat in Almelo.
1: Zeker,
0: maar
1: zeker.
0: Dan wel in het doel van Waalwijk in dit geval. Dus we gaan hem meemaken. Goed, zo wensen nog welkom op twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje of je gebruikt de vernieuwde 1 Twente-app. Dit is Lucas en Steve. All I Know op Twente FM.

0: ZFM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.gd.nl/luister.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
13: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

0: dat ding dat heet Boom op Twente FM op deze vrijdagavond. De Good Bless Friday XXL. Het is de, even kijken, 9e oktober. Fijn om te weten natuurlijk dat we in de herfst zitten. En voor sommigen herfstvakantie. Dus dat is op zich ook leuk nieuws voor degene die daar nou ja, belang bij heeft.
1: Ja, zo zeg je het heel goed.
0: Ja, ja. Ik weet niet, ik heb er weinig van gehoord de laatste. Normaal gesproken hoor je altijd heel veel mensen die zeggen van... nou, ik ga op vakantie.
1: Klopt, klopt.
0: Of daar, ze vragen niet eens van... waar ga jij nog op vakantie? Zeg, waar ga jij naartoe? Maar dat heb ik dit jaar nog niet gehoord, weet je. Dus,
1: nou, ik was wel een stukje... deze, ja, vandaag was het voor mij... dat het de prijzen voor een weekje in ons eigen land... zo buitensporig hoog aan het worden zijn... Met name als je, en dan praat ik over de zomermaanden... maar in de wintermaanden kan je natuurlijk ook naar zo'n park. Dat zo'n huisje voor een week toch al gauw 1500 eurotjes doet.
0: Ja, het is te gek. Het is te gek. Echt waar. Dus ik weet dat een weekendje buiten, zeg maar, de vakantie... een weekend is zo'n nou ja, een van die welbekende parken... Ja. Daar ben je zo 700, 800 euro kwijt voor een lang weekend. Nou, dat ging je, zeg maar, pakken beet 10 jaar geleden voor 300, 400 euro. Echt nou, serieus. Ja.
1: Alles met alles heb ik een week vakantie op Tenerife in november. Met vlucht erbij voor nog geen 1500 euro.
0: Ik bedoel maar. Ja, 2 weken.
1: Hé hey, Wim, dat kan Bruintje niet trekken. Nee, maar ja. Om maar aan te geven dat inderdaad... en dan zal het in de wintermaanden wel wat goedkoper zijn. Dat denk ik ook wel. En ik zit natuurlijk in een seizoen. Hè. Als je nu... voor volgende week ja, een huisje geboekt hebt, dan heb je wel de hoofdprijs, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat kun je stellen. Goeie genade. Ja. Nou ja, ik blijf maar rondom Huizen.
1: Ja, is ook een leuke plek trouwens.
0: Bij een kachel.
1: Bij een kachel, ja.
0: Ja, dat is vanavond wel voor het eerst dat ik eraan denk. Ja, dat, tenminste, na de zomer althans. Ik denk, nou, nu mag die verwarming wel al even een tikkeltje aan, weet je. Het is een kil.
1: Nou, dat vond mijn vrouw dus ook, want ik kwam thuis. Zeg, heb je de kachel aangezet? Ja, zei ze, want dat is 19 graden hier. Tja.
0: Ja, dat is in de, ja. Als het zeg maar in de winter 19 graden is in de woonkamer, dan denk je nou, aangenaam.
1: Ja, maar ik zeg, pas je de trui, pas je er niet meer?
0: Ja. Ja, trek een trui aan. Hè? Ja. Dat soort dingen. Ja,
1: ja. Ja, maar truiendag zal er binnenkort wel weer aankomen, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja. Handschoenen zijn ook eigenlijk wel nodig. Nou ja, hoe dan ook, we zien het wel. Tot aan 11 uur is dit de Guilty Pleasure Friday XXL. En straks gaan we nog even luisteren hoe we gaan hacken. Want er is een hackparty.

0: even kijken, een jaar of 20 oud is Rank One, toch?
1: Fantastisch. Ja, hier kan ik wel vrolijk van worden van deze muziek, hoor.
0: Ja, maar dat was dan denk ik nog net in de tijd dat je in de disco stond, Erik, toch?
1: Dat was zeker het geval. Ik zag van de week wat beelden van een oud collega die wat beelden gemaakt heeft van het sloop van de disco.
0: Oh, dat zag ik ook, ja.
1: Ja, helaas. Ja, het moest er een keer van komen. Maar ja, dat waren fijne plaatjes. Zo hadden we nog wel meer. Superstring of zo is dat.
0: Ja, die was ook. Dat leek een beetje op Superstring. Ja, nou ja. Goed zo.
1: Heerlijk muziek.
0: Zeker weten. We gaan eens even kijken of er nog wat te hekken valt, Erik. Want we gaan naar het Hekfest. Okay. Dave Borghuis.
2: Ja, goed begin, heren.
0: Ja, goed, hè? Een goede instap dit, toch? Of niet?
2: Ja.
0: Hey, maar dat is andere hekken dan wij denken natuurlijk, hè?
2: Ja. Als ik hekken aan mensen moet uitleggen die niet in de technische wereld zitten... is het gewoon aanpassen van een stukje technologie voor je eigen doeleinden, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is niet per definitie crimineel of wat dan ook.
0: Hoe kom je dan bij de naam hek? Ja, dat zal dan een andere betekenis hebben in dit geval. Maar een leek begrijpt het dan niet. Maar je legt het al een beetje uit. Maar waarom noemen we het dan zo, zeg maar?
2: Dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van het woord. En vervolgens is de media, hallo.
0: De media, daar zijn we weer.
2: Daarmee aan de haal gegaan. En
0: ja.
2: En als het dus ingebroken wordt op computer, ja, daar heb je een woord voor, dan noemen ze crimineel. Of als je het echt een ander woord wil geven, kun je het cracker noemen. Maar een hacker is gewoon iemand die creatief is met techniek.
0: Oké. Nou, dan hebben we dat ook weer rechtgezet. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Helder. Zeg maar, morgen is er een hackfest, zoals het heet, in Enschede. Ja. Dat gebeurt wel vaker. Eén keer per jaar of twee keer per jaar? Wanneer doen jullie dat?
2: Eén keer per jaar. Dus dit is nou de derde editie.
0: Oké. En wat gebeurt er dan precies?
2: Heel veel mensen die hobby je thuis natuurlijk met allerlei technologie. Die zijn aan het hacken, om het zo maar te zeggen. En dit is dat ik een aantal mensen bij elkaar heb verzameld. En dan hun projectjes laten zien en kunnen uitleggen aan de bezoekers van wat het is, wat het inhoudt, wat fout is gegaan, wat ze hebben geleerd. Dat soort dingen. En we hebben ook de nodige lezingen. We hebben een hacker corner waar je met je eigen laptop zelf een beetje aan de slag kunt.
0: Oké. Ik zie ook iets met de flipperkast in 1973.
2: Ja, dus een flipperkast is eigenlijk een soort computer, zeg maar. Chips en dat soort dingen hadden ze toen was nog niet zo populair. Dus het is eigenlijk een elektromagnetisch apparaat. Maar dan kun je toch een soort computer, dingen als computer uitleggen. Dus daar zit een programma in, daar zit een geheugen in, waar dingen in opgeslagen wordt. En wat de man met de flipperkast gaat uitleggen is hoe die relatie ligt. En dat je met die oude techniek toch wel vergelijken kunt maken met een computer.
0: Ja, eigenlijk wel vrij uniek, hè, die flipperkast. Maar goed, destijds, als we terugkijken, denk ik van hoe hebben ze dat kunnen doen? Maar ja, een paar jaar daarvoor waren ze op de maan, hè, Dave?
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft.
2: Ja, maar sowieso wel. Als je daar een beetje de oudheid in duikt, dus of in tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben ze ook allerlei elektromechanische dingen. Waarvan je denkt van, dat is wel heel knap gedaan voor de techniek die ze toen hadden.
0: Nou ja, ik noem maar wat. Ja, precies. We denken allemaal van de laatste 20 jaar, maar dat we liepen al een tijdje vooruit. Precies, ja. Interessant allemaal. Hey, morgen dus, dat is aan de Oldenzaalse straat, hè?
2: Yes, bij Sikhaus.
0: Bij Sikhaus. Mooie plek om dat te doen. Jullie zaten voor me eerder op de industrietrein, toch, of niet?
2: Daar is wat de klap zit.
0: Oh ja.
2: Twee dingen door elkaar.
0: Ja, en ik haal twee dingen door elkaar.
2: De klap is daar ook aanwezig en ben ook nog steeds bij betrokken.
0: Ah.
2: Maar de vorige headfest was bij de Performance Factory. En daarvoor bij de drukpershal.
0: Oké. Hoe laat begint het allemaal?
2: Voor publiek vanaf 12 uur tot 6 uur.
0: Morgen dus. Sikhaus aan de Oldenzaalse straat in Enschede. Ik wens jullie succes met een hacken. Ja. Maar dan op een andere manier. Positieve manier. Dave Borghuis, dankjewel. Hoi.

0: Het is Technotronic.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Pump Up The Jam, daarvoor hadden wij drukkende keks. Die werd aangevraagd via de lawaai.
2: Ik kon nog wel een hek gebruiken, die opname.
0: Ja, die was niet de beste, maar de jacht is mooier dan de vangst. Omdat ze na 25 jaar weer gaan optreden, wordt hier gezegd door Bas.
2: Oké, dat is alleen maar goed natuurlijk, hè?
0: Zeker weten, ja. Hoe oud is hij inmiddels? Best een naam even kwijt. Verdorie.
2: Drukkende keks?
0: Ja. Nee, de zanger.
2: Verdorie. Ik kom Broy even niet op. Helaas.
0: Stom, hè? Maar goed, nou, uniek. Mooi dat ze nog een keer weer op de planken gaan. Zeker. Is er nog een tussenstandje of zo?
2: Jazeker. Er is niet zo heel bijzonder, hoor. In Eindhoven is het PSV Heerenveen 0-0. En in Almelo is het na 27 minuten spelen nog steeds 0-0.

0: En ook buiten Nederland wordt gevoetbald door de dames, het Nederlands elftal. In de jacht op een WK-ticket. Voetballen ze tegen Hongarije. En die wedstrijd is om 8 uur begonnen. En daar is het al 3-0 van Nederland.
1: Oké, okay, die doen dat goed. Leuk.
0: De dames gaan goed. Ja, okay. Die gaan goed.
1: Mooi, mooi. Zometeen gaan we nog het weekend inluiden met Michel. En we hebben het streeknieuws.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloers kunnen tot eind volgend jaar terecht bij het juridisch spreekuur in de Biep dankzij financiering van de gemeente. Raadsvrouw Veronica Trifinovic heeft de afgelopen jaren duizenden inwoners geholpen met vragen over uitkeringen, toeslagen en problemen met deurwaarders, energiebedrijven en verzekeraars. Bibliotheek Twente kan daardoor gebruik blijven maken van haar diensten. Gisteravond ontstond brand in een auto aan de Van Alphenstraat in Enschede, kort nadat de bestuurster thuis was gekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het voertuig liep zware schade op, niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En Enschede bezuinigt 26.000 euro op de discriminatiewaakhond Vizier Oost, wat volgens directeur-bestuurder Carla van Dijk ingrijpt op de wettelijke taak tegen eerdere toezeggingen in. Het college stelt in een brief aan de raad dat dit niet klopt en houdt de bezuiniging gehandhaafd. Vizier ontving dit jaar ruim 203.000 euro, waarvan iets meer dan 97.000 euro voor antidiscriminatietaken. En dan het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen is het in de ochtend een tijdje droog, maar volgen later in de ochtend en ook 's middags buien.

0: Het was JX en You Belong To Me. Was ook ergens in die tijd van, zeg maar, pak een beetje 20 jaar geleden. En misschien wel langer geleden trouwens.
1: Hier weet je wel zenuwachtig van, wat kan ik je beloven?
0: Dat zeker weten. Oh. Ja, dan...
1: Is het niet zo'n dansplaat?
0: Nee, ik denk dat de koffie dan niet in je kopje bleef zitten als je...
1: Nee, nou, of je glaasje bier was snel leeg, ook kan ik je beloven. Ja. Dansen in de discotheek.
0: Ja, dat lijkt me wel goed zo. Even over New York, dat is wel even een lokaal dingetje. Dat is natuurlijk een legendarische plek geweest. Ja. Afgelopen jaar al de laatste officiële avond geweest. Het was al eerder natuurlijk, maar er is nog één keer een feest gegeven. Het is nu helemaal klaar. Ik weet dus niet wat de status is. Ik zag inderdaad dat er gebroken werd, maar is het al helemaal plat?
1: Dat weet ik niet, maar ik zag dat ze er van de week een begin mee gemaakt hadden, maar ik was een half jaar niet in de stad geweest. En ik loop daar over dat marktplein en ik zie dat hele V&D helemaal niet meer. Er staat een nieuwe constructie. Ik denk, wat is dit? Maar zo snel kan het gaan.
0: Ja, dat klopt. Ja. Want met de kermis stond die er nog, dat pand. En de pand is ook allemaal weg, geloof ik.
1: Ja, helemaal footsie. Ja. En dan hebben ze een hele betonconstructie. Komen allemaal appartementen met...
0: Op zich goed, natuurlijk.
1: Nee, is mooi. En ook... mooie cafés eronder. Dan hoop ik ook eens cafés voor wat oudere mensen, zoals ik, hè? Boven de 60.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, die zijn er niet.
0: Een potje bingo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of een sjoelen.
0: Sjoelen. Oh, het Hollandse spelen. Leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, het is sowieso geen pretje om, om uit te gaan als wat oudere.
0: Je kunt er wel lekker een terrasje pakken, hoor. Dat
1: wil wel. Nee, zeker. Dat gaat ook prima.
0: Zijn er wel etablissementen waar je kunt zitten in Engelo, lijkt me zo.
1: Ja, ja. Oh, er zijn er genoeg.
0: Ja?
1: Dat is zo. Maar om daar nou met daar zit je niet met leeftijdsgenoten, Wim.
0: Nou, maar ja, goed. Ja, ja,
1: bij jou, misschien... in het mooie Delden. Ja.
0: Misschien heb ik me... voel ik me jonger dan... En dan als ik dan in de spiegel kijk, dan...
1: Dat is zeker.
0: Ja,
1: je
0: dat zou kunnen.
1: Een stuk jonger uit.
0: Ja, nee, ja, dat zou kunnen. Maar dat je dan in de spiegel kijkt van... Ja, wat doe ik hier eigenlijk, weet je? Dat,
1: nou ja, het
0: zou zomaar kunnen.
1: New York is inderdaad verleden tijd. Dus wordt een woning in Hengelo. Hengelo wordt helemaal volgebouwd met woningen. Ja. We hebben er genoeg van nodig. Dus wat dat dan gaat...
0: Hartstikke goed. Ja, nee, laat maar bouwen. Geen stikstofprobleem in Engelo, dus we kunnen knallen.
1: Nee, en als een plantje er gewoon een paar holletjes met de konijntjes in, dan komt het ook goed.
0: Oh ja, dan mag tegenwoordig ook niet meer een vleermuis. Je wordt er toch helemaal kortsmisselijk van wat er allemaal gebeurt hier in dit land. Echt waar, serieus. Tenminste, als het daarom gaat. Hè. Ik bedoel, laten we gewoon lekker gaan bouwen. Laten we dat soort dingen gaan doen. Konijnen, leuke vleermuis ook, maar toch. Hè.
1: Tuurlijk. Hè. Flora en fauna gezamenlijk.
0: Zo is dat.

0: Het is Basto en Gregor the Theme hier op Twente FM. Het is 9:15. We gaan het weekend in Luiden, zoals het heet. En we gaan naar Martijn. Martijn, goedenavond.
1: Een hele goede avond. Leuk dat je belt.
0: Ja, was net op tijd, hoor ik.
1: Ja, zeker. Ik kwam echt net het podium af. Dus hij stond ik gedrukt in de agenda. Ik denk, als Twente belt, dan moet ik zeker opnemen.
0: Ja, zeker. Nou en of. Heel belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, maar dat ging goed. Optreden ook goed gegaan allemaal. Gezelligheid.
1: Zeker, ja. En ook de nieuwe single uiteraard weer gedaan. En ook natuurlijk de voorgaande. Want die mogen ook niet vergeten worden.
0: Nee, hoe stel je zo'n is het een half uur? Hoe lang speel je? Hoe stel je dat samen?
1: Ik zing altijd een half uur inderdaad. Dus gewoon 30 minuten. En als het gezellig is, zing ik altijd wel een nummertje extra. Dat vind ik altijd leuk.
0: Oké, vanavond dus niet, want of je moest mij bellen of het was niet gezellig.
1: Zeker weten. Nou, het was iets minder gezellig dan normaal. En ja...
0: Okay.
1: Twente gaat voor, zeg ik maar, hè?
0: Ja, nee, zeker weten, zeker weten. Even voor de mensen die je niet kennen, hoe lang ben je al bezig en dat soort dingen? Want ja, ik heb je al eens eerder gesproken, maar
1: ja,
0: toch?
1: Ik zeg het wel vaak, ik ben eigenlijk te laat begonnen met zingen. Want ik ben nu 33 en ik zing 5 jaar. En ik heb sinds 2 jaar heb ik ook eigen liedjes, eigen repertoire.
0: Okay, en waarom te laat, zeg jij?
1: Ja, ik had het veel eerder moeten gaan doen. Omdat ja, het is gewoon een heel mooi vak en je komt op een hele leuke plek en je leert een hoop gezellige mensen kennen. Ja, dus ik ben eigenlijk iets laat begonnen met mijn carrière.
0: Ja, maar misschien iets meer ervaring en dat je daardoor misschien ook beter je plek krijgt.
1: Ja, het is, dat weten jullie bij de radio ook, er komt heel veel muziek uit en heel veel goede muziek. Dus ik ben ook elk interview altijd weer dankbaar dat... mijn nieuwe plaat gewoon weer gedraaid wordt.
0: Ja, ja, want het is inderdaad een hele hoop wat uitkomt elke week. En je moet ook een beetje de juiste plugger hebben natuurlijk, hè?
1: Ja, en ik ben natuurlijk met mijn huidige plugger, die heb ik vanaf het begin al. Ben ik ontzettend tevreden en we weten wat we aan elkaar hebben.
0: Zo is dat. Nou, heel goed. Zit er nog meer in het Independent Weekend wat er moet gebeuren met optredens en dat soort dingen?
1: Ja, ik heb er straks om 11 uur nog eentje en dan morgen een vrije dag. Dat is ook wel eens lekker. Echt, een echte vrije zondag, zoals dat heet.
0: Oh ja, geweldig. Ja, nee, het is overmorgen pas.
1: Echt, ja. Nou, ik heb sinds een half jaar heb ik een dochter. En,
0: oh ja.
1: Dan ben ik op de vrijdag ben ik vrij, maar het went nog steeds niet hoor. Ik ben elke keer in de war met de dagen.
0: Ja, nee, dat merk ik met meer mensen die zeg maar 4 dagen werken. Die zijn de weg ook een beetje kwijt.
1: Ja, ik heb inderdaad morgenavond zelfs nog een optreden staan. Dus
0: okay.
1: Ik moet nog even aan de bak.
0: Nou, helemaal goed. Lekker genieten. Hé, hey, meer en meer, waar gaat die over?
1: Ja, het gaat eigenlijk over een spontane ontmoeting. Je komt iemand tegen... En diegene krijg je niet meer uit je systeem en uit je hoofd. En je wilt alleen maar meer en meer. Ja, dan kunnen de luisteraars natuurlijk zelf invullen hoe zij dat ervaren.
0: Nou, dat gaan we dan maar doen bij deze. Ik dank je wel, Martijn van der Broek. En met jou gaan we het

0: Nou,
1: dat is niet slecht, Wim.
0: Nee, hè, dat is lekker dit. Ja.
1: Goed, goed plaatje.
0: Arrangement en zo, alles
1: ja,
0: erop en
1: eraan. Ja.
0: Goeie sound.
1: Ja, dat klonk niet slecht.
0: Nee, walk in the night, wil ik zeggen, maar dat is dit meer en meer.
1: Het is altijd zo jammer dat jongens niet doorbreken in dat grote Hilversum.
0: Nou ja, het zou zomaar kunnen tegenwoordig staan. Dit soort platen allemaal in de top 40. Dus,
1: we hebben tegenwoordig ook de radiostations ervoor.
0: Zo is dat ook helemaal. Dus wat geven we dan?
1: Wel een 9.
0: Een 9?
1: Oh. Ik vond dit wel een uitermate mooie en fijne deun.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, het was gezellig dat je weer ging aanschuiven, Erik.
1: Ja, wellicht ga ik dat vaker doen, maar dan hoor je het wel. Als ik er ben ik er.
0: Nee, dat weet ik. Ja, goed. Je bent part-time. Dus wat dat betreft.
1: Part-time
0: DJ. Morgen vroeg dan wel weer, maar toch.
1: Maar ja, goed. Heel goed.
0: Hey, fijne avond nog. Goed weekend.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
10: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
11: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
12: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ticketmeister.com.
1: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Jaar 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de Nationale Politie die in 2013 werd opgericht. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live uitzending absurd. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
3: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Met Richard Ardèche.

0: Takes That op de radio. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij het laatste gedeelte van de Guilty Pleasure Friday. Niet met Erik Kiekenbelt, maar met Richard Ardesh. En dat betekent dat we de komende 2 uur heel veel foute hits tegen horen gaan brengen die je misschien wel leuk vindt. Je weet het, je kunt reageren door even een appje te sturen naar de studio. Geef daar je foute hit door en dan proberen wij hem vanavond nog te draaien. Muziek onderweg van onder andere ABBA, Ronan Keating en Sandra. Maar we beginnen met een hit van Ella Langley.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardesh. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want...

een Eurodance-klassieker uit 1993. Je hoorde The Riders and Bang bij Twente FM. En van 1993 gaan we naar 1974. Zoet en zap.

wat een sexy voel ik me als ik dans. Je hoorde Nielsen bij Twente FM in de Guilty Pleasure Friday. En daarvoor natuurlijk Ronan Keating en Loving Each Day. Goedenavond, dit is de Guilty Pleasure Friday. Fijn dat je luistert. We gaan even naar 1985. Dat doen we met Sandra. Het nummer is geproduceerd door Michael Gretu. En dan zul je denken, wie is dat? Maar hij werd bekend van Enigma. En als je goed luistert, dan hoor je ook nog iets van Too Unlimited in dit liedje. Namelijk van de hit Twilight Zone.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloers kunnen tot eind volgend jaar terecht bij het juridisch spreekuur in de Biep dankzij financiering van de gemeente. Raadsvrouw Veronica Trifinovic heeft de afgelopen jaren duizenden inwoners geholpen met vragen over uitkeringen, toeslagen en problemen met deurwaarders, energiebedrijven en verzekeraars. Bibliotheek Twente kan daardoor gebruik blijven maken van haar diensten. Gisteravond ontstond brand in een auto aan de Van Alphenstraat in Enschede, kort nadat de bestuurster thuis was gekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het voertuig liep zware schade op, niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En Enschede bezuinigt 26.000 euro op de discriminatiewaakhond Vizier Oost, wat volgens directeur-bestuurder Carla van Dijk ingrijpt op de wettelijke taak tegen eerdere toezeggingen in. Het college stelt in een brief aan de raad dat dit niet klopt en houdt de bezuiniging gehandhaafd. Vizier ontving dit jaar ruim 203.000 euro, waarvan iets meer dan 97.000 euro voor antidiscriminatietaken. En dan het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen is het in de ochtend een tijdje droog, maar volgen later in de ochtend en ook 's middags buien.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van die generatie bent dat je denkt dat de Guilty Pleasures alleen maar van vroeger zijn, dan heb je het mis. Deze mocht er ook zijn. Lucas en Steve en Toen Gevaagd, dat heette Paper Planes. En daarvoor wel een oudje uit de jaren 80, Fox de Fox, dat heette Precious Little Diamonds. Je luistert naar de Guilty Pleasures op deze vrijdag de 9e oktober. Met zo dadelijk John Farnham, dat deze van Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Niet zo'n grote hit als You're the Voice uit 1986. Maar wel een publieksfavoriet, deze van John Farnham. Je hoorde That's Freedom. En ook een publieksfavoriet, maar nog geen klassieker, maar gloedje nieuw, is deze van Taylor Swift, Patient Zero.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel gingen er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar, dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
4: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
2: Met Richard Ardèche.

0: Kiss aan het begin van het vierde en laatste uur. De Guilty Pleasure Friday voor deze vrijdag, de 9e oktober alweer. Leuk weetje over deze plaat is dat Prince het nummer oorspronkelijk schreef voor de funkband Maserati. Maar toen hij hoorde wat zij ervan maakte, trok hij het project weer naar zich toe, voegde zijn kenmerkende falsetto en gitaarlijnen toe en maakte er, zoals duidelijk, een dikke wereldhit van. Goedenavond, welkom bij de Guilty Pleasure Friday. Muziek onderweg van Stella Lefty, Timby Trumpet en de Venga Boys. En straks ook nog Phil Collins, maar eerst die mega-hit uit de jaren 90 van de Spice Girls. Dit is Wannabe.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit?
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!

ging het nog viraal op TikTok. En inmiddels is het een dikke hit voor deze Amerikaanse zangeres Stella Lefty. Je hoorde haar met Boston bij de Guilty Pleasure Friday. We kijken even naar buiten, want mocht je de deur uitgaan, ik heb even het weer voor je. Neem voor de zekerheid dan toch maar even een paraplu mee of regenjas. Want het blijft namelijk onstuimig en wisselvallig. We hebben te maken met flink wat bewolking en er trekken vanavond nog een paar stevige regenbuien over onze regio. De temperatuur blijft steken rond een graad of 13 tot 14 en er staat een matige zuidwestenwind. Dus houd je paraplu goed vast als je de straat op gaat. Over het weer gesproken, dan kijken we ook even naar buiten. We kijken even naar boven, in the air, om het zo eens even te zeggen. 1981, daar gaan we naartoe. De debuutsingle van Phil Collins als soloartiest. Afkomstig van het album Face Value. In the air tonight. Nu, bij de Guilty Pleasure Friday. XXL op Twente FM.

kon natuurlijk niet uitblijven dat over het meest storende element in ons verkeer, de fatbike, dat daar een liedje over gemaakt werd. De Gebroeders Co en knallen op een fatbike. En daarvoor Phil Collins en In The Air Tonight. Zo dadelijk hoor je Danny Ferrer met The Weight. Dat deze van Bebe Wynans en Eternal.

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andy Meister. Bestel

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloers kunnen tot eind volgend jaar terecht bij het juridisch spreekuur in de BIEB dankzij financiering van de gemeente. Raadsvrouw Veronica Trifinovic heeft de afgelopen jaren duizenden inwoners geholpen met vragen over uitkeringen, toeslagen en problemen met deurwaarders, energiebedrijven en verzekeraars. Bibliotheek Twente kan daardoor gebruik blijven maken van haar diensten. Gisteravond ontstond brand in een auto aan de Van Alphenstraat in Enschede, kort nadat de bestuurster thuis was gekomen van haar werk. Een buurtbewoner probeerde de brand te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het voertuig liep zware schade op, niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En Enschede bezuinigt 26.000 euro op de discriminatiewaakhond Vizier Oost, wat volgens directeur-bestuurder Carla van Dijk ingrijpt op de wettelijke taak tegen eerdere toezeggingen in. Het college stelt in een brief aan de raad dat dit niet klopt en houdt de bezuiniging gehandhaafd. Vizier ontving dit jaar ruim 203.000 euro... waarvan iets meer dan 97.000 euro voor antidiscriminatietaken. En dan het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen is het in de ochtend een tijdje droog, maar volgen later in de ochtend en ook 's middags buien.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Kiss.
1: Oh, hoorden we het vorige uur nog. Prince met Kiss, hoor je nu. De versie van Tom Jones in 1988. Dat deed hij samen met Art of Noise. Dat heette Kiss. En daarvoor Toploader en Dancing in the Moonlight. Je luistert naar de Guilty Pleasure Friday. En wat is nou een Guilty Pleasure? Zonder Toto. Niks toch? It's not-

Ja, dat kun je natuurlijk niet vergeten. Deze blauw wie die Enciaan. Deze Heino aan het einde van de Guilty Pleasure Friday voor deze 9e oktober. Het zit erop, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren. Een ongelooflijk fijn weekend. En heel graag tot de volgende keer. Hoi, hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
16: Van wereldclubs tot verborgen parels.
15: FCSurprise.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. Het weer van Weer Online. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn drie mannen schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.